Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een voortvluchtige 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaargroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt in Malaga. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. We blijven jammer genoeg nog even bij de misdaad hangen, want een jonge Lelystedeling is aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij helpdeskfraude. De gestolen bankpas waarmee de jongen probeerde af te rekenen was afkomstig van een oudere vrouw uit Tilburg die eerder is opgelicht door een telefoontje en een nepagent aan de deur. De jongen zit vast voor verhoor. De aanleg van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark gaat meer geld kosten dan de 1,5 miljoen die ervoor is gereserveerd. Er moet nog eens voor iets meer dan €240.000 bijkomen. Deze tegenvaller heeft te maken met zwaardere constructieve eisen die aan het monument moeten worden gesteld, zodat het veilig blijft ook wanneer er grote aantallen bezoekers op afkomen. Dit wordt politiek nog interessant omdat er een aantal partijen fervent tegenstander waren van de aanleg van dit nieuwe monument en met name Mooi Lelystad, de vorige wethouder Sjaak Kruis, gewaarschuwd heeft dat de aanleg binnen budget moet blijven. En we sluiten af met een ontzettend sterke jonge meid die aan haar moeder durfde te vertellen dat haar oom Maurice K. haar had misbruikt. Hij wordt er dan ook van verdacht haar en haar jongere zusje jarenlang misbruikt te hebben. Het begon vanaf haar 6e en haar jongere zusje was nog jonger. Vrijdag werd in de rechtbank in Lelystad duidelijk wat voor haar de gevolgen hiervan zijn. De officier vindt het misbruik van beide meisjes bewezen en eiste maar 3 jaar cel. Want meer kunnen we niet eisen in de westerse wereld, ondanks dat deze kinderen voor het leven getekend zijn. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend vrij veranderlijk in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag. Eerst schijnt de zon geregeld en houdt de wind het tamelijk rustig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het nu en dan regenen. Vooral vanavond is het nat. Morgen komen in de ochtend en middag de meeste buien voor. In de avond klaart het dan juist op en blijft het overwegend droog. De temperatuur is prima voor de tijd van het jaar. Zowel vandaag als morgen wordt het maximaal 21 graden. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Daarbij waait de wind vandaag matig vanuit het zuidwesten. Morgen draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten en zwakt af. Na het weekend hebben we ook met wisselvalligheid te maken. Vanaf woensdag wordt het gevoelig fris, maar maandag blijft het op een enkele bui na droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met

0: slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat de hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar het noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand

0: blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op leliepas.nl. De Leliepas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Leliepas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioleliestad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Leliestad.
2: 9 uur. Dit is Radio Leliestad met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

that guitar falling.

Get y'all to fall in on that. Tighten it up now. Oh, yeah.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar het noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11.

0: Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en Emiel.
5: Goedemorgen, we zijn er inderdaad weer op deze mooie zondag. En Emiel achter de knoppen, Jules met berichten. Ik heb weer aardige muziek voor je bij elkaar geschald, kun je wel zeggen. Ik heb mijn best weer gedaan, dus... mijn naam is Joke Wolthuis trouwens. We hebben één inbelgast en één komt er hier live in de studio. En dat is Frank van Deventer en hij is bewegingscoach. En om 10:30 krijgen we even Hattie Burglink aan de telefoon over wat er bij JTL allemaal te gebeuren staat. Oké, we beginnen zoals gewoonlijk met de dubbeldraai. En deze keer heb ik voor je uitgekozen. Tony Bennett met I Left My Heart in San Francisco.

0: Dit was onze dubbeldraai van Tony Bennett. En het laatste nummer heet I Wanna Be Around You.
1: Joke, hoe kom je bij Tony Bennett?
0: Ja, die kwam ik zo tegen. En ik dacht, nou, die hebben we nog nooit gedraaid in het programma. En zoals jij net ook tegen mij zei, is de laatste van de crooners van toen, hè?
1: Ja, Frank Sinatra, Dean Martin. Ja, Frank Sinatra, Dean Martin. American crooners. Hmm. Een ongelooflijke carrière van 70 jaar.
0: Zo.
1: Begonnen als zingende ober, ooit lang geleden. En ja, 3 jaar geleden overleden aan mede de gevolgen van Alzheimer, waar hij de laatste jaren aan leed. Maar een ja, geweldige carrière opgebouwd.
0: Hoe oud is hij geworden?
1: Hij is 96 geworden.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nee, 95. Yeah. En heeft heel veel prijzen gewonnen. Met ongelooflijk veel artiesten ook opgetreden. Onder andere, dat is een bekend fragment wat af en toe nog wel eens terugkomt met Lady Gaga. Een van zijn laatste optredens toen hij eigenlijk al Alzheimer had. Uit 21. Uit ja, 2021.
0: Mm-hmm.
1: Ja, geweldige zanger. En ik ben heel blij dat je hem even laat horen hier. Hoort
0: ja,
1: het programma, hè?
0: Zeker. Je hoort hem nooit.
1: Nee.
0: Dus
1: vanaf nu wel, af en toe.
0: Vanaf nu wel. Wou je gelijk doorgaan met het momentje?
1: Ja, natuurlijk. We zijn er nu, want toch? We beginnen altijd, Joke, met... we zijn er weer tussen zondag. En wat was jouw momentje van afgelopen
0: week? Nou, toch
1: wel...
0: Nou ja, gisteren, hè? Naar de Lelystart geweest. Jij moest flyeren voor het filmtheater. En ja, ik dacht, ik ga er toch ook maar eventjes naartoe. Dus... ja, ik ben op het kunstgras blijven hangen eigenlijk. Want ik hou van naar dansen kijken. En Didi Dance was daar. En nou, die mensen die daar dansten, het was werkelijk geweldig. Zo gelijk en zo met zoveel enthousiasme. En er was een jonge man bij met heel blond haar. En die was zo ontzettend goed. Ja, dat bleef mijn oog op rusten, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, gaat het dan? Ja,
0: ja, het is echt een geweldige dansgroep.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het was gigantisch druk, ja.
0: Nou.
1: Maar gezellig druk.
0: Ja.
1: Overal muziek, overal optredens. Mm. Cubus Agora Bibliotheek.
0: Ja.
1: En dan vooral op de kunstgras. Tussen Agora en de Cubus was het ook heel druk. Ja. Urenlang. En nee, het was een feestje. En
0: ja,
1: we hadden
0: veel
1: geluk.
0: Podia's ook, hè?
1: Ja, veel podia's. Maar ja, we hadden geluk met het weer. Hè. Vrijdag was slecht weer.
0: Ja.
1: Nu druilerig. En
0: gisteren was het
1: droog. Een zonnetje, ja, een beetje wind. Ideaal.
0: Ideaal weer.
1: Bij deze ook grote complimenten voor Marcia Zegers, projectleider.
0: Mm-hmm.
1: Die dat met haar collega's allemaal mogelijk heeft gemaakt.
0: Nou, zeker. Petje
1: af. Compliment.
0: Zeker.

0: Heroes waren dit en we hebben deze al vaker gedraaid met Telstar. En daarvoor Annie Dreuver met het liedje van het Pyramid. Ik hoor nooit meer een Pyramid, jij?
1: Nee.
0: Vroeger had je hier van draaiorgel in de stad.
1: Zeker, nooit meer.
0: Is er ook niet meer?
1: Nee, klopt.
0: Zeker uit?
1: Ja.
0: Oké, heb jij
1: dat waar eenmaal, ja. Berichtje, nou, nog één keer, we hebben het eerder gezegd, maar het is nog niet uitverkocht. Klaas Wilting, zaterdag 26 september om 3:00 komt hij naar Lelystad door Ger Koreman en Ron van Rees van Utopodium georganiseerd. En ja, er zijn nog kaarten, kosten €10. Moet je even naar de site utopodium.nl, dan zie je het wel. Nou, Klaas Wilting, die kennen we allemaal. En de oud-politiewoordvoerder van vroeger. En die toert al een enige tijd door het land met zijn programma Code Blauw, waar hij 2 uur lang vertelt over zijn ervaringen bij de politie. Nou,
0: lijkt me toch wel leuk.
1: Ja, maar we weten allemaal dat hij dat ontzettend graag doet. En voor alle liefhebbers is er 1 mogelijkheid om dat nogmaals... Ja, nogmaals, het is de enige keer dat hij komt in Lelystad. Zaterdag 26 september om 3:00. Joke, jij bent er?
0: Ja, het lijkt me toch wel interessant.
1: Ja?
0: Het gaat over mijn geboorteplaats ook, hè?
1: Ja, dat is wel
0: apart.
1: Nou, moet even naar de vanmiddag kijken.
0: Ja, zeker.
1: Of er nog kaarten zijn, denk het wel.
0: Denk het ook.
1: Goed.

0: Jones was dit met Don't Know Why. En daarvoor Johnny Cash met Ring of Fire. En ja, hij is 71 geworden, hè, Jules?
1: Klopt.
0: Ja, ja. Goed, we gaan lopen tegen het lokale nieuws aan van half elf. En na half elf praat ik eventjes met Hattie Beugeling. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we nog even luisteren naar Alain Barrière met Elle était si jolie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sander de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar het noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Lelystad.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

0: een schattig liedje toch, hè? Het was een songfestival liedje. En The Brotherhood of Man song Save Your Kisses for Me. Nou, dat doe ik hoor. Goed, aan de telefoon. Hetty Beugeling, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joke.
0: Hallo.
1: En Emiel en Jules.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: nou,
1: was,
0: heel
1: dat
0: goed van jou.
2: Wij zwaaien even.
0: Ja, we zwaaien. Hoi, Hetty.
1: Hoi. Ik heb de tv uit, hè? Want anders
0: nee,
1: zijn we rondzingen.
0: Oké, ja, ik snap het.
1: Ja, ja ik snap het. Jullie.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ja, wat ik al wist, of tenminste wist niet... maar jij hebt dus een open dag op 26 ja. september van JTL. Dat is alles wat ik weet. Dus,
1: ja, nou, dat klopt.
0: Ja. Dus ja, wat is er allemaal te doen?
1: Nou, sowieso kunnen mensen kennis maken met de regisseurs die we hebben natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Mensen mogen zich aanmelden bij JTL. Ze kunnen het hele gebouw bekijken. Er is een voorstelling van een groep van de Rode Klif, toneelclub Rode Klif. Dat is van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Wij werken met hun samen. En die hebben een toneelstuk ingestudeerd. En dat laten ze, dat gaat in première bij ons.
0: Oh, wat geweldig. Wat leuk.
1: Ja. En dan laten ook de groepen laten wat zien. Er worden wat improvisatiedingen gedaan. Dus eigenlijk van alles en nog wat.
0: Nou, wat leuk, joh. En hoe laat begint het, Hetty?
1: Het begint om 1:00. En het is tot 4:00.
0: Ja.
1: En uiteraard gratis toegang. En we hebben natuurlijk heerlijke koffie bij ons. Dus mensen hoeven niet de hele tijd zonder een natje of een droogje te zitten.
0: Nee.
1: Het is er allemaal. En men kan de kostuums bekijken. We hebben natuurlijk een enorme kostuumvoorraad. En dat heeft men niet altijd in de gaten dat wij er zoveel hebben. Nou, dat kunnen ze dan nu bekijken.
0: Ja. Nou, geweldig. Dus ja, dus de 26e om 1:00 begint dat tot 4:00. En ja, je kan zo binnenlopen, maar waar moeten de mensen dan heen?
1: Dat is een hele goeie. Ze moeten naar de kamp 2849.
0: Ja.
1: En dan zitten wij precies tussen de kamp en de grind in. Want de mensen vergissen zich daar nog wel eens in.
0: Ja.
1: Het is de oude Zevensterschool.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ik weet het.
1: Ja.
0: Ja. Nou.
1: Vlakbij de speeltuin en het grasveld. En ja, voor de lichtjesparade hebben wij natuurlijk ook daar de generalen en de keuzedag. Dus ja, dan weten ze alvast waar ze moeten zijn.
0: Zo is het. Ben je daar al druk mee eigenlijk met die
1: Ja, enorm.
0: Ja?
1: Ja, ja, we zijn natuurlijk meteen na de laatste afgelopen lichtjesparade... zijn we begonnen met alle kostuums weer te wassen. Mm. Maar ja, dan moeten eerst alle lichtjes eraf.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, dus die moeten er nu ook weer aan.
0: Mm-hmm.
1: En er moesten pakken gerepareerd worden. We zijn nieuwe pakken aan het verzamelen. Dus daar zijn we ook al druk mee. Maar ja, daarvoor komt nog Halloween en Kerstmis. Dus...
0: Ja, ook nog.
1: Oh, ja.
0: Wat een drukte, hè? En heb je genoeg mensen die helpen?
1: Nou, nee, voor de lichtjes. Ik bedoel, als mensen het gezellig vinden. Misschien dat ze denken van, nou, ik vind het wel leuk om een uurtje te helpen met lichtjes innaaien. Koffie en wat lekkers erbij. Een clubje vriendinnen. Een groepje van een bedrijf. Die misschien wat willen doen. Van harte welkom, want er moet echt heel veel kostuums gedaan worden.
0: Zo, ja. En kunnen ze naar de site of zo, Hetty, om zich op te geven?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, dat kan. En dan, maar ze mogen ook gewoon een e-mail sturen met even naam en telefoonnummer. En dan nemen we contact op.
0: Oké. Okay. En kun je je site even noemen?
1: Ja, dat is jtl-theater.nl.
0: Oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat het allemaal in orde komt.
1: Ja,
0: dat zal wel. Ja, ja, want het is best wel veel.
1: Het lukt nog elk jaar. Het is heel veel. Vorig jaar liepen er 385 mensen mee in de lichtjesparade.
0: Mm-hmm.
1: In kostuum.
0: Zo.
1: Dus het is inderdaad wel veel.
0: Ja, dat is het zeker hoor. Ja,
1: nou moet ik zeggen, de dansscholen doen zelf ook heel veel met hun ouders om lichtjes erin te zetten. Dus het is niet allemaal alleen JTL. Dat
0: nou, gelukkig.
1: Kan heel eerlijk zijn.
0: Ja,
1: ja gelukkig wel.
0: Ja, gelukkig. Ja, je moet er niet aan denken om dat allemaal zelf te doen.
1: Nee. En gelukkig werken ze daar goed mee samen. Maar ook de dansscholen kunnen wel hulp gebruiken van mensen met het innaaien van de lichtjes.
0: Ja.
1: Want we willen het elk jaar jaar weer mooier maken.
0: Zo is het. Nou, ik vind het al heel erg mooi hoor, als ik ernaar kijk.
1: Ja.
0: Ik vind het toch heel bijzonder hier in Lelystad elk jaar weer.
1: Ja, ja.
0: Toch?
1: En we hopen dit jaar ook wat meer scootmobielfiguren bij te hebben. Dit jaar, ik heb vorig jaar ook in mijn scootmobiel meegedaan.
0: Ja.
1: Ook versierd en alles. En we hopen dat er dit jaar wat meer mensen zijn die zeggen van... oh, maar dat vind ik ook wel leuk met mijn scootmobiel. Mm-hmm. Die kunnen zich ook als deelnemer aanmelden.
0: Oké, ook op de site die je net noemde.
1: Ja. Ja, dat is van de site van de Lichtjesparade.
0: Ja, natuurlijk. Dat is weer iets anders. Ja.
1: Ja. Goed. Maar als ze mij melden, dan geef ik ze wel het goede adres.
0: Ja,
1: dat komt helemaal goed.
0: Ja. Dus ja, de 26e gaan we even heen. Dus de open dag. Ja. Nou, er wordt van alles dus georganiseerd.
1: Ja.
0: Als je interesse hebt in toneel of dans of zo, dan kunnen mensen zich opgeven,
1: hè? Ja, we hebben musicals uiteraard. Dansgroepen hebben we niet meer, want het dansen in de musical... Ja, de spelers moeten zelf dansen in de musical.
0: Ja.
1: En nieuw is dat we een volwassen toneelgroep opstarten vanaf 22 oktober.
0: Oh ja.
1: Dat is dus niet musical, maar echt alleen toneel. Want
0: alleen
1: we
0: toneel.
1: Hebben begrepen dat er mensen zijn die graag alleen maar toneel willen en geen musical.
0: Oké.
1: Nou, daar komt het goed
0: kan.
1: Voor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, je hebt genoeg regisseurs en regisseuses.
1: Ja.
0: Oh, fijn.
1: Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel.
0: Nou,
1: ja.
0: Fijn hoor.
1: Ja, ik voed ze goed op, hè, bij jou.
0: Ja, dat is zeker. Nou, dat is jou wel toevertrouwd na zoveel jaar. En jij doet toch nog jeugd... De jeugdafdeling, hè?
1: De allerjongste,
0: ja. Dat vind jij het allerleukste.
1: Ik heb het vanaf 6 jaar.
0: Ja, ja, superleuk.
1: Ja. En dat is een grote groep inmiddels aan het worden. En het is zo gezellig en zo leuk.
0: Ja.
1: Dus nee, dat gaat prima.
0: Nou, wat fijn het.
1: En ook daar heb ik hulp bij.
0: Nou, gelukkig maar, ja.
1: Ja.
0: Nou, zeker. Nou, had je verder nog iets toe te voegen?
1: Nou, ik dacht het niet. Ik dacht dat ik alles wel zo'n beetje gehad had.
0: Oké, goed. Dan kun je nog één keer de site noemen als mensen zich op kunnen willen geven.
1: Dat is jtl-theater.nl.
0: Oké, goed. Nou, dank voor het gesprek.
1: Ja,
0: en heel veel plezier. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, we zien elkaar gauw. Oké, doeg.
2: Dit is Radio Lelystad 90.

0: Jay Kramer was dit met Little Children. Hij treedt nog op en hij is inmiddels 83. Wat vind je?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en daarvoor de Jumping Jewels met Dakota Jewel.
1: Ja, even twee korte berichten. Omdat we straks een live gast krijgen, heb ik geen tijd voor berichten meer. Belangrijk voor iedereen, denk ik, dat de Reed Shop gaat open 1 oktober. En dan kondigen ze luid aan op de ramen. 1 oktober gaan ze open, de Reed Shop. Nou, daar kan iedereen alleen maar blij mee zijn. Weer toegang tot boeken en kaarten. Mm-hmm. Dat is onmisbaar in deze stad.
0: Ja.
1: En wat ook weer de moeite loont, is om eens even te kijken bij de wijngaard die wij hier in Lelystad hebben, op de Groene Velden. Die hebben weer een open dag. Volgend weekend, 'smiddags zaterdags van 11 tot 5, zondags van 11 tot 5, dus volgende week, bij El Plasser Groene Velden 140. Interessant, zijn we ook wel eens geweest. En die laten we zien hoe je wijnen moet maken, wat voor wijngaard daar is. En ze gaan binnenkort weer de wijn binnenhalen, heb ik begrepen. Dus het is weer de moeite waard om daar eens te kijken bij zo'n open dag.
0: Ja, zeker leuk.
1: Op bij El Plasser.
0: Ja, ja. Oké. Okay.

0: uur. Maar dat doen we samen met de Lennon Sisters. My Favorite Things. En daarna praten we met Frank van Deventer. En hij zit er al. Eh, Frank? Oké. Tot zo. En...
1: Raindrops on roses.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen.

0: Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: Nou, en dat is helemaal waar. We zitten hier gezellig met z'n viertjes inmiddels in de studio. Frank van Deventer is aangeschoven. Hi Frank.
2: Dag Joke.
1: En hoi. En je luisterde net naar Chris Roberts met Ich bin verliebt in die Liebe. Nou, dat is mooi toch, als je dat kunt zijn, hè?
2: Ich bin verliebt in die Liebe.
1: Ja.
2: Ik hoop het, ik gun het iedereen.
1: Ja, toch? Goed, Frank, goedemorgen in ons programma. Fijn dat je toch gekomen bent met je drukke werkzaamheden. Want dat mag ik toch wel zeggen, hè?
2: Ja, meestal zijn de weekenden er juist voor om
1: even niks te doen, hè?
2: Te ontladen. Ja. Maar dit doe ik altijd met plezier. En volgens mij is het al de derde of vierde keer dat ik hier ben.
1: Ja, dat je hier komt, hè? Dus, ja,
2: ik doe het altijd met veel plezier.
1: Ja, Frank van Deventer, je bent bewegingscoach Woonzorg Flevoland.
2: Ja, bewegingsagoog.
1: Agoog, ja. Hoe word je nou bewegingsagoog, Frank?
2: Nou, bewegingsagogie is een best een opleiding die al langer bestaat in de GGZ, in de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. De nieuwe brug die alleen gelegd is in de moderne vorm van ouderenzorg, is dat agogie, dus bewegen inzetten om welzijn te bevorderen. Dat is een breedje. Dat in de ouderenzorg nog best wel laat op gang is gekomen. Mm-hmm. Dus alle vormen van zorg was dat al best wel een soort van begrip. En ik weet dat ik toen ik de eerste weken rondliep in onze organisatie, dat iedereen zei, beweging, wat ben je eigenlijk? En een soort, coach is ook wel, of ik zeg altijd ook gewoon de gymleraar van de oudere mensen. Mm. Maar je gebruikt eigenlijk dus bewegen als middel om mensen blijer, gelukkiger, energieker, vitaler te maken in het leven.
1: Ja, want het werkt ook op je psyche, hè?
2: Ja, zeker.
1: Als je goed beweegt.
2: Ik geloof in de holistische gedachte dat het brein verbonden staat ook met bepaalde stressfactoren
1: of
2: spieren.
1: Ja.
2: En wat ik het mooiste vind is doordat je soms mensen afleidt, dat doe ik eigenlijk soms. Ik verdoof even de pijntjes door wat leuke grappen, wat lekkere bewegingsoefeningen. Waardoor mensen eigenlijk niet meer bewust zijn van wat ze allemaal
1: mankeren
2: en wel nog even doen. En daardoor ook mensen na afloop vaak met een glimlach weer de deur uitgaan.
1: Ja. En wat voor opleiding heb je dan gehad, Frank? Ja.
2: Nou, ik kom vanuit de sport- en beweegopleiding. Dus mijn interesses waren vroeger altijd in het lesgeven. Ik wilde eigenlijk wel graag voor de klas staan. Mm-hmm. En toen ben ik in mijn hbo-opleiding ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met bewegingsagogie. En daar vond ik dat wel heel interessant. En eigenlijk door COVID, door corona, dat de lockdown er was. Dat weet jij ook nog wel, je gaat meteen klikken. Toen ben ik eigenlijk bij de Hanseborg en bij Woonzorg Flevoland ben ik bewegen in gaan zetten voor de ouderen. En nooit verwacht. Dus als je mij 10 jaar geleden of 15 jaar geleden had gevraagd waar ik was, dan had ik never nooit gezegd dat ik bewegingsagoog in de ouderenzorg zou zijn. Maar tot op heden is dat voor mij een gouden set geweest. Of een mooie combi met mijn karakteristieke eigenschappen en wat er nodig is in de ouderenzorg.
1: Ja, precies. Ja, want inderdaad, je gaf buiten toe les voor de Hanseborg.
2: Klopt.
1: Dat zal ik nooit vergeten. Dat vind ik zo bijzonder.
2: Nou, fijn als jij dat nog weet. Dat is ook een deel van de les, toch?
1: Ja, precies. Dat was wel leuk. Want kwam ik eerst van Aqua Jokken en dan ging ik nog even een half uur bij jou aan de gang.
2: Ja, dat was toen echt in een soort tijdschema van eerst aan de achterzijde, dan aan de voorzijde.
1: Precies.
2: Allemaal met speciale voorwaarden. Ja. Maar nu doen we dat gelukkig weer in de open variant. Ja. Dat iedereen weer toe mee mag doen.
1: Precies. En in welke afdelingen doe je dat? In woonzorg?
2: Ja, ik werk in de wet langdurige zorg, dus in de WLZ. Ja. Dus dat zijn voornamelijk de verzorgingshuizen of zoals we dat zeggen, de locaties, de Hanseborg, de Uiterton bij het Lely Center, bij het Landleven. Onze organisatie is nu ook enorm aan het groeien in Almere.
1: Oh.
2: Dus ook in Almere Haven en Almere Buiten hebben wij nu een...
1: Daar
2: geef ik ook lessen.
1: Oké.
2: Ik voorzie de mensen die nog thuis wonen, die gaan naar een dagbesteding om de mantelzorgers te ontlasten. Daar ben ik ook dus betrokken. Dus dan kom ik op een locatie waar mensen dagbesteding afnemen. Waardoor de mantelzorgers allemaal even een dag
1: voor zichzelf
2: hebben. En die mensen geef ik ook sportlessen. Dus, en ja, ik geef ook nog lessen in de speciale doelgroepen. Dus dat zijn dan de mensen die bijvoorbeeld met de CVA, dus of niet aangeboren hersenletsel, wel willen bewegen, maar niet in een sportschool willen gymmen.
1: Nee.
2: Daar heb ik ook nog clubjes voor.
1: Ja, precies.
2: Dus ik ben wel een, binnen Sport en Lelystad ben ik wel een duizendpoot, zeg maar.
1: Dan ben je zeker. En mensen met dementie, doe je daar ook iets mee?
2: Uiteraard, ja zeker. Ja. Dus binnen de verzorgingscentrum.
1: Ja, bij Laarstouten.
2: Laarhof, dat is Coloriet.
1: Ja.
2: En Coloriet hebben volgens mij ook wel of een vacature of een bewegingsagoge openstaan. Dat is wel een andere organisatie dan het Bondsdag.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Ja. Nee, maar mensen met dementie, daar werk ik eigenlijk dagelijks mee. Mm-hmm. Het is een van de snelst groeiende ziektes samen met Parkinson onder de mensen. Mm-hmm. En wat ik wel heel interessant vind is dat het patroon wat wij zien is dat de mensen steeds minder goed binnenkomen al. Dus dat betekent dat dus de druk op de thuissituatie al erg groot is, mm-hmm, voordat die mensen pas inhuizen. Voorheen had je ook nog wel eens mensen die met wie je nog even lekker een wandeling kon maken, die natuurlijk wel de diagnose dementie hebben.
1: Maar waar die wel iets konden.
2: Ja. Het is natuurlijk ook wel een streven om een goede scan te maken als iemand bij ons komt wonen, van welke mogelijkheden zijn er.
1: Mm-hmm.
2: Een voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld een mevrouw had. Die wilde bijvoorbeeld graag badmintonnen. Had het hele leven lang gebadmintond. Maar was in deze setting voor mevrouw niet meer mogelijk.
1: Nee.
2: Ja, en dan word ik ingeschakeld door de psychologie, door de vakgroepen die intakes doen met de mensen.
1: Mm.
2: En dan kan ik mijn kennis en kunde juist zo inzetten om dan die mensen weer een stukje van vroeger te geven. En dat is wel een magisch gevoel.
1: Ja, dat is het zeker. Maar doe jij dat dan, dat tennissen met die mevrouw?
2: Ja, het leuke is, en dat is wat ik wel vaker hoor, van als jij dat doet, dan kan iemand anders dat ook wel.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor mij is het woordje verbinding en in verbinding staan,
1: mm-hmm,
2: met mensen met dementie is nog belangrijker dan alledaags, zonder mensen met dementie.
1: Mm-hmm.
2: Want als je iemand met dementie in de ogen aankijkt en het gevoel geeft dat je er voor diegene bent, dan kan je eigenlijk elk moment van de dag binnenkomen en dan kun je ze zo meekrijgen. Maar het is wel, als je dat niet op die manier doet, dus als je binnenkomt met een iets minder vrolijk gezicht, dan kan je ook volledig de plank misslaan. Dus het is echt een soort nulmeting elke keer als je binnenkomt van hoe is de staat van de dag.
1: Ja, begrijp ik.
2: En dat
1: wel.
2: Is met dementie vaak. De ene dag kan het heel vrolijk en jovel zijn, tot de andere dag heel somber. Zelfs soms dat ook mensen ook wel aangeven die dan nog bewust zijn van de ziekte. Ik heb deze ziekte. En ik dan benoemen mensen dat ze weten dat ze deze ziekte hebben. Ja, dat is wel
1: pittig.
2: Moeilijk en pijnlijk ook.
1: Ja, nou zeker. Ja. We gaan even naar muziek, Emiel.
0: 90.3 FM. Radio Lelystad.

0: George Baker was dit met Sing a Song of Love. Nou, ook weer de liefde, hè, Frank? Ja, we hadden het net over mensen met dementie. Waar jij dus ook les aan geeft, zeg maar. Hè?
1: Ja, en bij betrokken mag.
0: En bij betrokken mag zijn.
1: Ja,
0: ja, en dat het toch heel bijzonder is. Ja, en ook heel confronterend. Hè?
1: Zeker. Ja, het is... het is soms voor mensen die binnenkomen, dan zijn de families in een soort van rouwproces. Hè? Want de familie, de geliefde gaat uit huis.
0: Ja.
1: En naarmate de dementie bevordert, dan komt er andere vormen van verlies. Mm-hmm. Karakteristieke eigenschappen, mobiliteit, dus bewegen.
0: Ja.
1: Ja, en dan is zo'n vaak wel een emotionele rollercoaster voor familie en voor zorg ook, voor ons ook.
0: Ja.
1: Om de mensen zo te zien.
0: Mm, begrijp ik wel.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, je hebt ook natuurlijk andere mensen die je begeleidt, hè?
1: Zeker.
0: Die je aan het bewegen wil krijgen.
1: Ja. Nou, ook
0: en
1: ook
0: lukt,
1: mensen
0: dat,
1: met...
0: lukt dat?
1: Zeker, ja. Ik denk dat ik wilde het toevallig net in het voorstukje er ook over met elkaar. Dat de energie en de eerste indruk, die is altijd heel belangrijk. Hè? Dus kom je daar binnen met een lach of met een wat serieuzer gezicht. Mm. Met een hele taakgerichte aanpak. En mijn aanpak is heel informeel. Heel erg op de interesses. Wat vond diegene leuk? Waar die
0: was.
1: Dus ik denk dat in het werk wat ik doe, is het inspelen op wensen, behoeften, op verleden. Ja, dat is allemaal super relevant voor mijn werk. Dus.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan ik goed toepassen doordat ik juist zo'n brede interesse in mensen heb. Ik vind het altijd heel erg leuk om... Ja, ik durf wel te beamen dat iedereen altijd tegen mij zegt van... Hoe kan je al die mensen bij voornaam? En je weet van alle mensen, weet je wat ze leuk vinden, welke muziek en ja, dat is dan weer iets waarvan ik wel durf te zeggen na de jaren... van dat is wel iets unieks in mijn werk. Dat ik iedereen, als ik nu naar Almere ga... weet ik op welke dat op de bovenste verdieping Hans op daar woont. En daarnaast,
0: oh, wat geweldig dat je het dan onthoudt, joh.
1: En dat heb ik bij alle locaties.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat misschien een stukje is de reden van... je hebt natuurlijk een mix van lekker bewegen...
0: Mm-hmm.
1: Maar ook heel erg wie geeft de les en hoe is de sfeer.
0: Oh, dat is
1: en
0: zeker
1: die mix
0: bepalend,
1: is denk
0: hoor.
1: Ik wel een soort van...
0: Ja.
1: Durf ik wel te zeggen, dat is wel een mix waarvan heel veel collega's ook zeggen van... ik doe het op mijn andere maniertje, wat ook goed is. Maar die manier waarop ik het doe, daar branden niet heel veel mensen de vingers aan. Zeg maar.
0: Nee.
1: Ook met muziek en meezingen en meerennen. Ik spring soms over mensen heen, over rolstoelen heen. Dus het is
0: wat apart,
1: wel een beetje rebels op een gezonde manier soms.
0: Ja.
1: Maar dat is juist wat die mensen net weer even bindt aan je activiteit. Zeg maar.
0: Klopt, ja. Ja, je bent heel laagdrempelig dus.
1: Dat probeer ik. Ik heb nu wel soms last dat ik nu... doordat het, eigenlijk door de gevolgen van mijn eigen succes binnen de ouderenzorg... is dat ik nu overal gevraagd word van... zou je nog een keer in de week kunnen komen?
0: Maar je moet ook wel aan jezelf doen,
1: nou,
0: hè?
1: Dat doe ik heel gezond wel.
0: Okay.
1: Maar mijn agenda die laat het gewoon niet meer toe.
0: Nee.
1: Ja, en je kan niet jezelf klonen, zeg maar.
0: Nee,
1: en mijn collega's die hebben ook hele goede inzet. Maar die doen het soms wat meer op individuele vraagstellingen. Dus ik ben wat meer de man voor de grote groepsactiviteiten. Waar zeg maar dus de meeste bewoners naartoe gaan. Maar er ligt ook een doelgroep die ik moeilijker bereik. En dat is de doelgroep bijvoorbeeld mensen die prikkelarm willen bewegen.
0: Oh.
1: Of die geborgenheid nodig hebben. Hè? Dus individuele aandacht.
0: Mm-hmm.
1: Ja, in de groepen met een 22 man de afgelopen week.
0: Had
1: ik
0: niet,
1: ze, dan moet ik het groepsgevoel moet ik managen.
0: Ja.
1: En dan is het juist fijn als mijn collega's. Dus dat is dan weer
0: de groep.
1: Die kunnen dan weer juist die moeilijk bereikbare deuren te bereiken.
0: Ja, ja.
1: Want we willen iedereen zien en iedereen horen. Hè? Dus daar zit een wens van ons. En,
0: En hoeveel locaties geef jij dan naar les?
1: 5 intramurale locaties. Dus 5 locaties binnen de verzorgingshuizen. De 2 dagbestedingen in Lelystad. 2 dagbestedingen in Almere. Ik geef ook nog bij de Atol Plaza geef ik een groep. Sport- en bewegengroep.
0: Ja.
1: En in de Leijakkers, dat is bij de Hoven. Dat is tussen het ziekenhuis en de Hoven in.
0: Mm-hmm.
1: Daar geef ik ook een beweeggroep op muziek voor ouderen in de wijk. En daar mag iedereen
0: aan meedoen.
1: Ja.
0: Maar je moet daar wel wonen.
1: Nee.
0: Oh, dat,
1: dat was destijds tijdens corona was dat wel een soort van must. Omdat je toen ook met de... Je mocht niet mengen onderling.
0: Nee. Maar nu,
1: maar nu hebben we ook mensen uit de Kempenaar, Kochen. Die komen allemaal met plezier met de auto dan nog. Of met de fiets.
0: Oké. En dan moet je dan voor opgeven als je daar mee wilt doen?
1: De activiteit is in principe voor iedereen toegankelijk.
0: Ja.
1: We werken daar wel met een strippenkaartsysteem. Dus je neemt zeg maar de eerste kan je een proefles. Dan neem je een strippenkaart af. Het is zeg maar puur alleen om de dekking voor de personeelskosten te dekken.
0: Ja.
1: Niet voor de opstrijken van een enorme... Dus het is een hele laagdrempelige sportactiviteit.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja. Nou, mooi ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: en die groep groeit ook exponentieel hard. Dus er zit ook echt... wat ik zeg soms, dat ik denk van dit voelt een beetje onwerkelijk... als er 25 mensen om 1 uur op dinsdagmiddag... tijd voor jou maken.
0: Ja,
1: dan maar eens even bedenken dat het gewoon vaak het rustuur is voor ouderen.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dan komen er dan gewoon... Nou, we hadden van de week hadden we er volgens mij 20 of 22. En dan zijn er nog 6 of 7 niet.
0: Nee, precies.
1: Dus.
0: Nou, wat goed, hè?
1: Ja,
0: zo werkt dat dan. Ja. Sjoerd, had jij nog een vraag?
2: Ja, nou, hier kunnen we uren mee vullen natuurlijk.
0: Zeker.
2: Nee, interessant. Nee, maar interessant is natuurlijk van... er zijn op landelijk niveau ook ontwikkelingen, denk ik... ten aanzien van het bewegen voor ouderen.
1: Ja.
2: En hoe straalt dat uit naar Lelystad? En een vervolgvraag is natuurlijk... wat zie jij nou aan resultaten? Jij spant je al jaren in met je collega's... allemaal die oudjes aan het bewegen krijgen.
1: Ja.
2: Maar zie je resultaat van je werk? En welke resultaten zijn dat dan? Ja, een heleboel vragen.
1: Dat zijn een heleboel goede vragen, Jules. Dank je wel. Nou, mooi, even voor me. Ik begin even bij Lelystad. Ja, Lelystad is in de cijfers vaak landelijk. Er was een beweegnorm waarbij dan 1 of 2% onder zaten. Dat had ook wel met natuurlijk een stukje cultureel gemaleerdheid te maken. Ook met een stukje geschooldheid van de bewoners natuurlijk. Je hebt ook gewoon, naarmate je vaak wat hoger opgeleide bewoners hebt... dat je ook wat meer mensen die bewustzijn hebben van het bewegen... en dat het belangrijk is voor je. Maar in Lelystad zijn we daar keihard mee bezig. Alle organisaties, en dat vind ik wel mooi... alle organisaties werken veel meer samen met elkaar. Sprekend over een welzijn Lelystad... sprekend over het sportbedrijf Lelystad... woonzorg, Flevoland, Colorieten. Het is niet meer een we duwen elkaar weg cultuur.
0: Nee.
1: Even kijken, ik ga proberen bij je vraag te blijven, Jules. Wij merken dat daardoor... er wel steeds meer nieuwe, hele leuke initiatieven zijn... voor juist de nog thuiswonende volwassenen, de senioren. Ik heb niet de nieuwste cijfers, die heb ik nu niet hier paraat. Dus ik kan niet zeggen of die 2% mogelijk weer bij is getrokken... of dat we misschien zelfs in een positieve zin daarin uitblinken. Maar ik ben wel van mening dat er nu veel meer bewustzijn is. En dat is al een winst, denk ik. Ook natuurlijk landelijk wordt dat door... Hè? Je hoort het overal.
0: Ja,
1: nou, ik zie elke keer Nederland in beweging. Ik hoor steeds meer om me heen Nederland in beweging.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn ook gewoon steeds meer overheidsmogelijkheden... binnen subsidies om nieuwe projecten te lanceren. We hebben Sociaal Vitaal.
0: Ja.
1: Wordt nu weer opnieuw gelanceerd vanuit het sportbedrijf Lelystad. Mm-hmm. Dus er zitten heel veel mooie dingen in de dop. Maar waarbij dat voornamelijk aan merken... dat was je laatste... ik kan echt alleen maar spreken voor binnen de verzorgingshuizen. Dus ik kan niet zeggen dat ik ervaar dat er heel veel mensen meer activiteiten doen. Maar waar ik het aan merk is dat mensen vaak langer hun transfers kunnen blijven doen. Dus het gaan staan en zitten en lopen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn vaak wel... Dus je kunt ze ook vaak wat makkelijker daardoor mobiliseren en lekker bewegen. Dus hoe meer mogelijkheden je hebt... dat hangt wel af van hoeveel beweging wij inzetten. Dus het hangt wel samen met... als we erop inzetten, dan heeft het effect. Dus het effect in Lelystad is wel dat er mensen meer in beweging komen.
0: Ja, nou, dat is fijn.
1: Ja.
0: Emiel, kunnen we nog een stukje muziek draaien tot het nieuws? Oké, doen we dat.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sander de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 5.

0: het laatste half uurtje zijn we ingegaan met Erwin en Erwin Vliegel. En zij hadden het, nee, ze hadden het erover. Zij speelden een mooi saxofoon volgens mij. Immer wieder denk ik nur an dich. Nou, hij heeft ook weer met liefde gemaakt.
1: En dat is het woord.
0: Hoe zit dat nou, de rode draad, door ons programma gewoon? Onder de muziek door hadden wij het dus over... wat geeft jou nou het meeste voldoening, hè? Dus mensen die niet meer... of aangeven, ik beweeg niet meer, ik blijf zitten in die stoel. En jij haalt ze toch over de streep om het wel te doen.
1: Ja. Ja, waar het op uitkomt is dat voor mij vaak doelstellingen heel korte termijn en klein moeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat als wij... we moeten altijd realistisch blijven in ons werk. We kunnen niet zeggen van... nou, mevrouw die niet meer of niet, bijna niet meer kan lopen... gaat ineens weer marathons hardlopen.
0: Nee.
1: Dus we moeten gewoon een goed programma opstellen voor iemand op maat.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het altijd wel mooi om een praktijkvoorbeeldje te noemen. Ik heb een meneer begeleid. En meneer die had altijd als standaard dat hij altijd een blokje wilde lopen. Hm. En meneer gaf altijd aan, zodra ik dat blokje niet meer kan lopen, heb ik geen zin meer in het leven.
0: Nou, nee.
1: Dat is een opdracht van hou mij zo lang mogelijk vitaal.
0: Ja.
1: Nou, dat hebben we samen met kinderen en, kinderen en familie besproken. En die zeiden ook van wij... vinden dat ook belangrijk dat mijn vader, zolang hij leeft, dat blokje kan blijven maken.
0: Ja.
1: En als jij dan, nou, ik durf wel te zeggen dat die man mentaal een steuntje nodig had.
0: Mm-hmm.
1: Dus zodra hij in een periode zat dat het wat minder ging, dat hij eigenlijk al zoiets had van ik wil bijna niet meer. Hebben we hem toch weer een soort van nieuwe energiebatterij erin kunnen stoppen. En hebben we er nog een half jaar of een driekwart jaar dat rondje erin kunnen houden.
0: Mm-hmm.
1: Structureel inzet, structureel blijven bewegen. Ook echt inspannen.
0: Mm-hmm.
1: Dus waar je vaak denkt van... mogen senioren wel inspannen op die manier? Hè? Want het moet altijd wel verantwoord zijn. Maar ik geloof wel in... je moet jezelf wel op een gezonde manier je spieren blijven gebruiken.
0: Want zeker.
1: Use it or lose it, zeggen ze.
0: Zo is het. If you don't use it, you lose it.
1: Dat is het. Maar ja, dus... En dat, je had het over waardering, dus ik ga het nu mooi samenvatten. Is zodra dus jij hebt bijgedragen aan het behoud van een geliefde van een familie. En daardoor diegene langer energie in het leven had. En nou, ik heb ook wel eens een uitvaart bijgewoond. Waarin dan familie in de receptiekamer naar jou toe komt en zegt: jongeman, dankzij jou heeft mijn vader nog.
0: Zoveel.
1: Een half jaar langer plezier van zijn leven gehad. Nou,
0: ja,
1: daar staat geen salaris tegenop. Zei ik
0: nee, al, want hè? Wat doet dat met jou van binnen, Frank?
1: Ja, ik krijg nu ook kippenvel als je het vraagt. Dus
0: ja.
1: het is een bepaalde soort dankbaarheid in het werk. Gewaardeerd voelen. Je, ja, effect zien van je werk.
0: Ja.
1: Ik zeg, heel veel mensen die tonnen met geld verdienen... maar niet maatschappelijk relevant werk doet. Nou ja, al zou ik er... niet dat ik het wil.
0: Nee, niet maar, voor krijgen.
1: Maar
0: dan is het
1: zou ik
0: al zo
1: het
0: mooi.
1: Met, heel mooi, heel mooi vinden. En daarom ook alle vrijwilligers die dat wel zonder... want we hebben ook heel veel vrijwilligers en informele mantelzorgers. Ja, die ook echt een lofgezang naar iedereen die iets onderneemt met geliefde om te blijven bewegen.
0: Ja.
1: En ook mantelzorgers gaan fietsen met andere bewoners.
0: Ja.
1: Om andere mensen ook in beweging te houden. Dus het is, ik praat nu even over mijn praktijksituatie.
0: Zeker.
1: Maar ik wil zeker iedereen die iemand helpt met bewegen. Ik denk dat diegene niet weet hoe dankbaar het werk is.
0: Ja, ja, zo belangrijk is het.
1: Zo belangrijk is het, ja.
0: Ja, want dat individuele, hè? Je kan ook individueel bewegen. Hoe belangrijk is dat?
1: Ook heel belangrijk.
0: En hoef, kijk, je staat op 's morgens en dan, hè? Dan begint het eigenlijk al.
1: Ja, ik denk altijd, ik denk altijd, wij hebben onszelf, als je denkt aan sporten en bewegen, denk je altijd dat moet.
0: Met elkaar.
1: Dat moet met elkaar, of het is verplicht, of we moeten. Mm. En dan heb je al een drempel.
0: Dat moet is niet goed.
1: Nee, ik denk vaak aan bewegen. Als je uit bed komt, is letterlijk en figuurlijk al bewegen. Het is de eerste beweging van de dag.
0: Ja.
1: Nou, ik probeer altijd de mensen met door middel van een routine of een blaadje of een boekje of zet een liedje op wat een bewoner leuk vindt. Hè?
0: Ja,
1: en doe gewoon aan het bed even desnoods 20 keer de knieën heffen, 20 keer de benen strekken per been. Even de romp naar links, naar rechts draaien, buigen, bollen.
0: Ja.
1: nou, de schouders even optrekken. Retractie, extensie, dus even naar achter trekken en naar voren. Dat soort hele simpele, praktische. Nou ja, als mensen dat 's ochtends één keer doen en dan gemotiveerd kunnen worden in de middag of in de ochtend.
0: Ja.
1: En dan 's avonds voor het naar bed gaan, bij wijze van spreken. Of nog even denken van, ik doe even ontspanningsoefeningen. Even me lang maken, even rekken en strekken.
0: Ja.
1: Even stress uit het lijf.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je in principe je dag al iets structureler ingedeeld dan 's ochtends wakker worden. Mm. Gaan zitten, niksen, totdat je 's middags iets gaat doen.
0: Ja.
1: Ja, dat moment dat iets vloeiender laten verlopen, dat zit vaak in de ongeorganiseerde dingen. Dus dan heb je het over even een stukje lopen. Even de trap een keer extra op. Even in de tuin even wat werkzaamheden doen.
0: Ja.
1: Ga een paar keer extra op. Staan even uit de stoel.
0: Ja, ja.
1: Pak een trapleuning vast voor wat balansoefeningen. Voor valpreventie. Ja, er zijn talloze opties. En het begint vaak bij gewoon routines. Dus je moet ze een keer proberen. Moet je het. En als je dat dan prettig voelt.
0: Ja.
1: Ken je dat moment dat je iets gedaan hebt. En dat je na afloop voelt van, vooraf had ik er geen zin in. Maar ik ben geweest.
0: Ja, dan ben ik toch blij mee dat ik het gedaan heb.
1: Dat je dan toch weer trots bent en dat je je dan oprecht lekkerder voelt.
0: Ja. Ja,
1: ik denk dat die dopamine heb je nodig. En wetend dat je daar energie van krijgt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Goed, ja. Maar ja, het is misschien wel lastig voor mensen wat ze dan precies moeten doen. Maar ja, die dat individueel willen gaan doen. Hè?
1: Over het individuele sporten, ja.
0: Ja.
1: Nou, ik heb toch voor mij wat mooie voorbeelden genoemd.
0: Dat heb ik wel.
1: De armen, de benen.
0: Ja, precies.
1: Ik bedoel, daar zit beweging in.
0: Mm.
1: Het hoeft echt niet altijd te zijn in een groepje of bij een lidmaatschap of bij een club. Of het,
0: nee.
1: We hadden het over de hele grote wandelclub in de Hanseborg op woensdagochtend.
0: Ja, die is er ook.
1: Wat een fantastisch initiatief is.
0: Ja.
1: Dat sommige mensen daar qua sociale interactie niet hun voldoening uit halen.
0: Nee.
1: Maar ja, gewoon even een wandeling is al.
0: Ja, 20 minuten.
1: Ja, 10 à 20 minuten. Ja, afhankelijk van de mogelijkheden. Hè.
0: Ja,
1: langer altijd beter natuurlijk.
0: Ja.
1: Tenzij het veilig is. Maar alle vormen van bewegen helpen.
0: Ja.
1: En dat is waar denk ik het aanbod ook op gericht is. En misschien, Jules, 2 blokken terug hadden we het over de koppeling naar hoe het merkbaar is in Lelystad. Nou, de initiatieven poppen de grond uit om leuke nieuwe clubjes, nieuwe initiatieven of nieuwe sportbewegingsactiviteiten voor senioren te organiseren.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat op het gebied van aanbod dat er wel degelijk groei is toen ik 4 jaar voor het eerst hier zat.
0: Mm-hmm.
1: En het is gewoon structureel. Dus als het structureel is, dan werkt dat ook als een soort mond-op-mond reclame.
0: Ja.
1: En als je iets 1 keer doet en daarna nooit meer, dan vervaagt dat wel weer bij mensen. Dus het is ook echt wel een langere periode dat er zoveel te doen is voor mensen. Als ze willen.
0: Als ze willen, ja.
1: Zeker waar.
0: Dat begint bij jezelf.
1: Dat kan je ook niet.
0: Gewoon.
1: Er zijn ook heel veel mensen die echt met een grote glimlach, die ik heel goed ken, en die zeggen, ik vind het heerlijk als je even binnenkomt, Frank. Maar ik hoef niet meer. Ik heb geen zin meer om te bewegen. En dat is ook goed. Hè? Dus wij zijn ook niet de moedjes.
0: Want het
1: wij
0: werkt
1: kunnen heel
0: niet.
1: Erg lachen met elkaar.
0: Precies.
1: Dus, en ik voel ook dat er ruimte moet zijn om gewoon ook te zeggen van, ik heb er vandaag even geen zin in. En dat is ook juist. Ik doe ook niet met deelnemerslijsten of voorafgaand berichtjes. Iedereen weet dat ik er ben. Mm-hmm. Maar ik leg het balletje heel symbolisch bij de mensen neer.
0: Ja.
1: In plaats van dat ik achter de mensen aan ga rennen.
0: Ja, ja.
1: En dat werkt bij mij.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je met iemand een afspraak maakt van, ik ben om 8 uur bij jou, dan denk jij om 19:30, oh jee, er komt straks iemand.
0: Komt hier.
1: En als ik tegen jou zeg, ik ben er om 8 uur en het is aan jou of je komt of niet, dan ligt de actie bij jou.
0: Precies.
1: En zo heb ik mijn werk een beetje ingericht.
0: Ja, ja. Maar ja, het is toch wel belangrijk dat mensen geactiveerd ook worden die geen zin hebben. Hè?
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Nee, maar dat doe je voornamelijk dat doe je niet door middel van bewegen. Dan moet je ze. Dan ga ik persoonlijk.
0: Kan je praten?
1: Ga ik even langs. Ik heb altijd in mijn agenda heb ik altijd eens zo'n flexblok.
0: Ja, ja.
1: En dan kan ik een locatie kiezen waar ik gewoon even langs de mensen ga. Gewoon even informeel inchecken. En daar kom je mogelijk weer nieuwe mensen tegen die misschien nog niet zo lang bij ons wonen.
0: Mm-hmm.
1: Of iemand die even op een hele gezonde manier een schop onder zijn kont nodig heeft.
0: Precies dat.
1: Gezond. Niet fysiek.
0: Nee, snap ik ook.
1: Maar ja, daar zit mijn werk ook in het aanvoelen. En welke mensen hebben dat schopje nodig. En welke mensen moeten gewoon een heel lief karakter... Of even gewoon fijn meegesproken worden. Want eenzaamheid is natuurlijk overkoepelend.
0: Oh joh, zeker.
1: Eenzaamheid is natuurlijk, denk ik... Daar is mijn werk voor. Daar is natuurlijk ook heel veel in de ouderenzorg op gericht. Om zorg nabij te hebben en mensen nabij te hebben.
0: Ja, zeker. Ja. Oké, Frank. Nou, hier sluiten we bij af.
1: Nou, top.
0: Maar je had ook nog...
1: Ja, dus ik denk van hoe kan ik hem nou eens een keer koppelen naar de luisteraars van jullie. Ja. Want ik denk, ik vertel altijd verhalen over bewegen. Mm-hmm. Dus ik denk van, weet je, als je straks opstaat, denk dan niet van ik moet gaan sporten. Maar denk gewoon, ik ga even bewegen. Dus een stukje lopen, de trap, even de tuin in. Een paar keer extra opstaan uit de stoel. Het hoeft niet perfect, het hoeft alleen een begin te zijn. En als je het alleen maar... Want bewegen gaat niet alleen maar over lange leven... maar het gaat ook vooral om zo lang mogelijk zelf je leven kunnen blijven leiden. Leven.
0: Ja.
1: Leef het mooiste leven. En bewegen is veel meer dan alleen maar sporten en georganiseerd bewegen.
0: Ja.
1: En ik denk, dat vond ik wel even ook naar de luisteraars toe. Nou,
0: belangrijk.
1: Misschien van als je straks denkt... ik heb nu mooi een uur naar Joke geluisterd... Ik ga nu even in beweging komen.
0: Ja.
1: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Frank, dank je wel. En je bent een bijzonder mens.
1: Nou, dank je.
0: Dank je wel.
1: Nou, super lief.
0: Ja.
2: Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele

Glenn Miller was dit met Moonlight Serenade. En daarvoor hoorde je Zucchero met Quanta La Mera. En met Glenn Miller sloten we dit programma af. Emiel, dank je wel voor de techniek. Jules voor de berichten. Frank van Deventer, dank je wel voor alles wat je ons verteld hebt over bewegen. En hoe belangrijk dat is. En hoe bijzonder jij dat ook allemaal doet met de oudere mensen. Met zoveel aandacht.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Klassiekers.
5: De klassiekers.
1: De verhalen. De sfeer.
5: De sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
5: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
5: Classic Sunday. Met René van Elst.

Lekker hoor. Walk Right Back van Anne Murray. En deze prachtige cover, jawel, kwam uit 1978... en hielp haar weer helemaal terug naar de top. En het grappige is dat ze net als de Everly Brothers... in hun originele versie bewust koos voor slechts één couplet. Een slimme keuze voor een tijdloze hit. Dan zijn we dan weer op deze zondag. Jawel, mijn naam is Van Els, neem je weer mee tot de klok van 2. Dat ruimt lekker. En natuurlijk zijn we er tot 6 uur met het leukste programma van de zondag. En dat kan ook niet anders, want het is 6 uur lang... de hele middag classic hits op je radiostation. Zoals een plaat uit 71. Want toen bracht de Amerikaanse softrockband Brad... deze tijdloze hit uit. En dan gaan we dan luisteren. Ik zeg, we zijn begonnen.

0: Een protestlied uit 1966 tegen de Vietnamoorlog. Welterusten, meneer de president van Boudewijn de Groot. Ja, en dat was natuurlijk wel de tekstschrijver Lennart Nijg die destijds zelf om iets met een thema te doen. En dat gaf hem onbedoeld het stempel van protestzanger. Iets waar hij zelf eigenlijk helemaal niet zo op zit te wachten. Vrienden van de show, let even op. Zet je schrap voor een heerlijke klassieker. Een plaat die in 1980 vertegenwoordigd werd op het Eurosongfestival. Mackie McNeil, die daar ook in Den Haag een vijfde plaats behaalde.
1: En nu is het tijd voor een
2: Hollandse
1: meezingschijf.
2: Bij René van Elst.
1: Zing maar lekker mee.

0: Engelse zangeres werd in de jaren 80 wereldberoemd om haar duet met Phil Collins. Maar voor haar eigen solowerk in 86 dook ze de studio in met onder meer John Parr. En het grappige is dat dit nummer eigenlijk per toeval ontstond tijdens een pauze bij een studiosessie. Zo, ja, we gaan eventjes terug. Welk jaartal? Nou.
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
0: Het is 1978. De hitlijsten staan vol met disco en punk, maar dan verschijnt er plotseling een nummer dat totaal anders klinkt. We hebben het natuurlijk over The Sultan of Swing van de Dire Straits. Het nummer belandde in Nederland op een verzamelplaat, Alle 13 Goed, en werd direct een enorme hit. Het verhaal achter de song is eigenlijk heel bescheiden. Mark Knopfler, de zanger en gitarist van de band, zag ooit in een lege pub in Londen een onbekende jazzband optreden. De band speelde de sterren van de hemel, maar niemand luisterde. Die ironie greep Knopfler zo aan dat hij het nummer schreef. Wat dit nummer ook zo bijzonder maakt, is het gitaarspel. Hij gebruikt geen plectrum, maar speelt alles met zijn vingers. Dat geeft de typische vloeiende klank waar hij wereldberoemd mee is geworden. Het is vakmanschap in de puurste vorm. Vandaag de dag wordt Sultan of Swing nog steeds door elke gitarist bewonderd. Het is een tijdloze klassieker die bewijst dat je een grote show nodig hebt om de wereld te veroveren. The Dire Straits.

Zoveel nummers hebben ze gemaakt. We gaan naar George Michael en Careless Whispers en richting het lokale nieuws.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar het noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst

Dat was More Than I Can Say van June Lotz. De reggae-versie uit 82 werd een hele grote hit. En het bijzondere is dat ze eigenlijk helemaal geen zangcarrière ambieerde. Ze wilde kunstenaar worden. En ze kwam in de muziekwereld terecht door haar toenmalige vriend, die haar vroeg om zijn liedjes in te zingen voor de studio. Zien een echte rockklassieker? Dit is Ram Jam en Black Betty.

Changes van Imagination. Een lekkere soulklassieker. En wist je dat deze Britse band een opvallende link heeft met de jaren 70? De leden speelden namelijk in bekende soulbands voordat ze Imagination vormden. Lee John treedt gelukkig nog steeds op en brengt nog altijd nieuwe muziek uit voor zijn fans. En dit is het geluid van Boney M. en Sunny.

0: We gaan terug in de tijd.
1: Wie is er vandaag overleden?
0: Je hoort het nu.
1: Bij René van Elst.
0: Op Radio Lelystad.
1: Natuurlijk weer hier in het programma Classic Sunday.
2: Vandaag staan we stil bij het overlijden van Sarah Dash. Deze bijzondere zangeres is op 76-jarige leeftijd onverwacht overleden. Ze werd wereldberoemd als een van de drie stemmen van een legendarische groep LaBelle. Samen met Patti LaBelle en Nona Hendrix scoorde ze in 1974 de absolute wereldhit Lady Marmalade. Dat nummer werd een tijdloos icoon in de soul en discogeschiedenis en bereikte ook in Nederland de nummer 1 positie. Ze begon haar carrière in de gospel, maar ze was veel meer dan alleen een discoster. Ze had een indrukwekkende stem en was jarenlang een vaste waarde als achtergrondzangeres bij de Rolling Stones. Vooral haar samenwerking met Keith Richards werden legendarisch. Hij noemde haar versie van Time Is On My Side zelf de beste die hij ooit hoorde. Het is extra pijnlijk dat Sarah tot op het laatst met muziek bezig was. Slechts 2 dagen voor haar overlijden stond ze nog stralend op het podium een laatste duet met Patti LaBelle te zingen. We verloren met Sarah Dash een veelzijdig artiest met een stem die altijd zal blijven klinken. En dit is natuurlijk Voulez-vous coucher avec moi ce soir.

0: geeft plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2 uur.

draaien best wel vaak deze plaat hoor. Lovely Days van Bill Withers. Een absolute soulklassieker uit 77. Dan wist je dat de beroemde uithaal van 18 seconden aan het einde een record was voor een Amerikaanse hit. Jawel. Wist je dat trouwens deze iconische rocksong een wel bijzondere ontstaangeschiedenis heeft? Om de perfecte duistere sfeer te vangen nam zanger Paul Rodgers de zangpartij midden in de nacht op. Moedersiel alleen in een veld onder het maanlicht. Een supergroep die nog steeds als legendarisch geldt. Bad Company van Bad Company.

Dreamer van de BB&Q Band. Een hele klassieker uit 86. En deze groep was eigenlijk een slim studioproject uit New York. Vernoemd naar de drie stadsdelen. We gaan naar een vrolijk nummer uit 85. En dit is het enige nummer 1 hit van de Eurythmics in Engeland. There Must Be an Angel.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier.
0: Bij René van Elst.
2: In het programma Classic Sunday.
3: Chuck Starkey, zoon van de Beatle-drummer Ringo Starr, en viert vandaag zijn 61ste verjaardag. Wie aan Chuck denkt, denkt aan drums. Hij kreeg zijn eerste drumstel van Keith Moon, de legendarische drummer van The Who. Het bleek de start van een indrukwekkende carrière. Starkey werd wereldberoemd als vaste drummer van The Who. Hij speelde op iconische podia zoals de Super Bowl en de Olympische Spelen. Daarnaast was hij tussen 2004 en 2008 de drijvende kracht achter de drums bij Oasis. Met die band scoorde hij verschillende successen, waaronder de hit Laila, die in Nederland de tipparade bereikte. Jack werkte ook samen met grote namen als The Lightning Seeds en de band van zijn vader. Na zijn drumwerk is hij actief als platenbaas in de reggae-scene. Chuck Starkey bewees hiermee dat hij veel meer is dan alleen een bekende achternaam. Hij groeide uit tot een van de meest gevraagde drummers van zijn generatie. Een man met een eigen geluid, die na al die jaren nog steeds volop in de muziek staat. En dit is dan Lightning. Nooit de top 40 bereikt, maar wel de tipparade op een derde plaats. Oasis.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel, omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BMW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
3: En nu is het tijd voor de Cover Top 3.
7: Op Radio Lelystad.
3: In het programma Classic Sunday.
7: Met René van Elst.
3: Deze keer uit het jaar
7: 1981.
8: Ja, You Might Need Somebody. Ja, wie kent hem niet? Het is een echte soulklassieker. Maar de oorsprong ligt ver buiten de hitlijsten van de jaren 80. Het nummer werd geschreven door Tom Snow en Nan O'Brien. En verscheen voor het eerst in 1979 op het album van de Amerikaanse zanger Thurlie Richards. Richards staat bekend om zijn indrukwekkende rauwe stemgeluid. En hoewel zijn versie de basis legde voor deze prachtige zong, bleef het grote succes helaas uit. In Amerika bereikte het nummer begin 1980 wel de Billboard-lijsten, maar het bleef steken op een bescheiden 54ste plaats. Het is een klassiek verhaal van een ijzersterke compositie die in de handen van de juiste vertolker pas echt tot leven moest komen. De bluesy benadering van Richards bood de perfecte blauwdruk voor een tijdloos soulstuk dat later nog vele harten zou veroveren. En in 81 tilde Randy Crawford de song naar een heel ander niveau. Op haar album Secret Combination bracht ze haar eigen verfijnde versie uit. Ze verving de rauwe randjes van Richards door de gepolijste jazzy R&B sound die perfect aansloot bij haar warme stem. En deze versie werd een grote hit en zorgde ervoor dat het nummer definitief uit onze collectieve geheugen werd gegrift. Het is een ultieme uitvoering die het nummer transformeerde tot een waar soul-icoon. Al blijft natuurlijk het fundament van Thurlie Richards het begin van alles.
7: 1979, nummer 3.

0: gezongen door de Amerikaanse zanger Turley Richards in 79. In de wereld van soul en disco zijn er nummers die altijd blijven staan. Niet alleen door de dansbare beat, maar vooral door de diepe boodschap. Dat geldt zeker voor Going Back to My Roots. Hoewel de meeste mensen direct aan de disco-kraken van Odyssey denken, ligt de echte oorsprong bij de grote Motown-man Lamont Dozier. Dozier schreef en nam het nummer op in 1977 voor zijn eigen album. Als lid van de beroemde schrijversteam Holland Dozier Holland wist hij geen ander er een hit van te maken. Maar voor dit project zocht hij naar iets persoonlijkers. Het nummer gaat over zelfreflectie en de band met je familie. Hij integreerde zelfs authentieke Afrikaanse invloeden en Yoruba-gezangen in de tekst om de luisteraar bewust te maken van zijn eigen afkomst. De versie van Odyssey uit 81 bracht het nummer vervolgens naar een miljoenen publiek. Waar het origineel van Dozier nog die sterke singer-songwriter-inslag had, maakte Odyssey er een gestroomlijnde disco-klassieker van. Met hun herkenbare vocale, harmonieën en strakke dansbare productie veroverde ze in 81 de hitlijsten. Hoewel Odyssey de wereld liet dansen, blijft de uitvoering van Lamont Dozier de echte essentie. Een hartstochtelijk oproep om nooit te vergeten waar je vandaan komt. Hier is het origineel.
1: 1977.
2: Nummer 2.

0: Lekkere Afrikaanse invloeden, toch? Lamont Dozier. Dan gaan we naar nummer 1. Wanneer we aan Tame That Love denken, horen we direct die iconische synthesize line van Soft Cell. Toch is dit nummer veel ouder dan de jaren 80. Het origineel stamt uit 1964 en werd gezongen door de Amerikaanse soulzangeres Gloria Jones. Het nummer is geschreven door Ed Kapp, een voormalig lid van de Four Preps. Hij bedacht het met een krachtige, ritmische soulsound in zijn hoofd. Gloria Jones nam het op als B-kant van haar single My Bad Boy's Coming Home. De productie was strak, met de blazers en de energieke vibe die perfect paste bij de opkomende Northern Soul scene. En dat in Engeland. Ondanks de kwaliteit flopte het nummer in de Verenigde Staten volledig. Het bleef jarenlang een vergeten track, totdat de Britse DJ die het eind van de jaren 60 herontdekte in soulclubs. Daar groeide het uit tot een underground klassieker. In 81 kwam de wereldberoemde versie van de Britse duo Soft Cell uit, met Mark Almond en David Ball. Die gooiden het roer volledig om en veranderden de song in een minimalistisch elektronische dansplaat. Waar het origineel leunde op een live orkest, kozen zij voor de kille, hypnotiserende klanken van de drumcomputer. Die radicale keuze maakte er een synthpop-icoon van. Als zullen echte muziekliefhebbers altijd het ondergewaardeerde, bezielde origineel van Gloria Jones blijven eren.
1: 1964, nummer 1.

Zo, en dan zijn wij en ondergetekende weer aan het eind van het programma gekomen. De eerste twee uurtjes zitten erop met Classic Sunday. Straks natuurlijk Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. Dit is Papa Chico met Tony Esposito. Een fijne zondag nog.

0: twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De Kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Kleine kinderen groot.

0: Hou elkaar nou even vast.
1: Ja, ik doe eens normaal, man.
2: Hallo, mannetje van de radio.
3: Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
4: Now, here comes the music.
5: Do I look bothered?
6: Oh, you are awful. But I like
7: Classic Sunday with Mark Walther.
8: Het is altijd een plezier om over Mark te praten. Wat een legende. Ik bedoel, zijn Classic Sunday sets zijn gewoonweg briljant. Elke week weet hij me weer te verrassen met zijn creativiteit en zijn unieke mixen.

Probeer je maar een beetje vet te mesten of zo, Nels. Heb je het programma Fieters gezien zeker? Hè? Dames en heren, jongelui. Op dit moment zit ik hier aan een mergpijp, jongens. Dat is een XXL-versie, die heeft Van Els meegenomen. Maar ik moet wel een beetje op mijn lijn gaan denken, Van Els. Want dit gaat niet goed op zondag, al die vettigheid allemaal. Maar heerlijk, koffie. En dan haal je ook nog even koffie voor me? Heel goed, dankjewel, hoor. Oh, wacht even, er wordt geklopt. Doe jij even open?

0: on the Classic Sunday.
1: Zo heerlijk, hè? Zo'n middagpijpje. Och, jongens. En dan nog een XXXXL-versie ook nog. Nou, mijn dag kan niet meer kapot, hoor, vriend. Dankjewel. Hé, volgende week om 12 uur ben je er weer? Hij knikt ja, dus dat komt helemaal goed. Zo, nou, vrienden en vriendinnen. Het is even na tweeën geweest. En dat betekent tot aan 4 uur Mind op het toestel. En ik moet zeggen, ik heb er zin aan.
2: This is Mark Walker.
1: Goedemiddag.

Ja, nou zou je misschien denken, hé, wat is dit, een vreemde versie? Nou, dat kan eigenlijk wel kloppen, want dit is de versie van de Fortunes uit 1964. En wij kennen natuurlijk wel die versie van Gene Pitney, maar dat is dus niet het origineel. Het origineel komt dus van de Fortunes uit 1964. En heel toevallig dat ik op de platenbeurs een album kocht uit 1964 van de Fortunes. En ik zat dat van de week eens even thuis even af te luisteren en toen dacht ik bij mij eigen... Hey, dat is de nummer van Gene Pitney. Dus ik ben even wezen googelen. En nou blijkt het dat dit het origineel is. Ja. Looking to the Eyes of Love van de Fortunes. Ja, zo hoor je de meest opmerkelijke plaatjes op zondagmiddag bij je.

0: Ja. Is niet goed.
1: Nee, nee.
0: Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Ja, ja. Origineel is natuurlijk van Bob Marley, maar dat wist je natuurlijk al. En Eric Clapton deed nog eventjes lichtelijk over je met deze versie. En dat werd ook wel een knijtertje van een hit, hoor. Ja. En daarvoor Hootie and the Blowfish met I Only Wanna Be With You. Ja. Oh, we moeten even opschieten, zie ik alweer. Hè? Wat zeg je? We moeten even opschieten. Ja. Dus we hebben geen tijd voor flauwekul eigenlijk. Want ja, ik, de dames staan voor de deur. Ja, hoppakee.
2: Hé, hey, Mart.
0: Ja, wat is er? Zeg het eens even.
2: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen.
2: Met deze oude discoknaller.
0: En voor die discoknaller gaan we terug naar 83. De harde Michael Walden had een grote hit. In de hitperiode. Althans, in de disco-hitparades. En ook nog in de diverse andere hitparades. Oud succes van de Four Tops, Reach Out. En dit is zijn...

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

single was de hele week te horen als steunplaat zijnde bij de Fritspits avondspits tussen 6 en 7 uur. Het was 13 september 82, The Blanket of Security. And Say You Will. Vele van deze plaat is de platenpluggers die kwamen binnen en die wouden deze plaat, ja, die wouden ze echt op de radio en die wouden maar steunplaat hebben. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een luchtje aan het singeltje gedaan. Ja, dus Frits Pits, die liet die hond los op de woensdagmiddag bij de platenpluggers. Die hond die liep naar een man toe en die rook opeens. Hé, hey, ik ruik worst. Die single moeten we als steunplaat maken. Nou, dat hebben ze geweten. Het is nooit

was het 1989. Rob Ford had een leuke hit in de hitparade met Cuddly Toy. Je hoort hem hier. En waar is dat?

oorspronkelijk jazzzanger. Deze Louis Rawls, helaas niet meer onder ons, maar hier begon het bij mij met deze zanger, met dit nummer. En uiteindelijk heb ik hem dan op LP kunnen krijgen. En de speciale uitvoering van de Dead End Street. Ja, en ja, toen ik dit nummer toen die tijd hoorde op de radio, toen dacht ik, wauw, wat is dit goed, wat is dit goed. Ja, en dat is al een hele tijd geleden dat ik dat hoorde op de radio. En na snuffelen kwam je erachter dat het Louis Rawls was. En uiteindelijk heb ik dan het album ook te pakken kunnen krijgen uit 1968, waar dit nummer op staat. The Dead End Street. Ja. Daarvoor Robot en Cuddly Toy. En dat ding kwam uit 1989 voor degenen die dat allemaal lekker bij willen houden. Ja. Hey, leuk dat je luistert. Dit is jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag bij Radio Lelystad 903 FM, DAB Plus, kanaal 12D. En dat is heel ver te ontvangen, dus als je nog geen DAB Plus in je auto hebt, dan raad ik je het aan om dat in ieder geval te gaan installeren. Maar je kan natuurlijk hem ook op de smart speaker zetten, op je smartphone. Dan kan je hem koppelen aan je radio. Dan hoor je ons over de hele wereld. Laten we het zo zeggen. www.radioledenstad.nl. Zo, dames en heren, hoogte tijd voor de jukebox. Hij staat reeds naast me, hij staat ingeplucht. Dus wat dat betreft ga ik die knop indrukken. Dus

0: zondagmiddag op Radio Lelystad. Tijd voor onze jukeboxplaat. En je weet hoe dat in zijn werking gaat. Ik heb het al bijna 6 jaar uitgekoud, voorgedaan en uitgelezen. En ik veel allemaal. Maar ik blijf het natuurlijk voor de nieuwe luisteraars wel eventjes herhalen. We hebben een roulette tafel staan hier reeds naast me in de studio. Ga ik straks eventjes een slingertje aan geven en dan gooi ik er een balletje in. Dat balletje dat komt op een nummer terecht en dat nummer dat correspondeert met de jukebox. Dus komt hij op nummer 10 terecht, dan draaien we ook nummer 10 vanuit die jukebox. En dan kan je erbij vertellen dat al die nummers die in de jukebox staan, dat zijn Nederlandstalige producties uitgekozen door onze muziekpolitie van Radio Lelystad. Het overkoepelend orgaan die iedereen in de gaten houdt, die maar iets probeert te zeggen op de zender. En ook maar iets probeert te draaien van muziek. Dus die houden ze allemaal in de gaten. Dus ze draaien iets verdachts en zo, dat je zegt, nou, dat kan even niet door de beugel. Dan krijg je zeker een gele kaart. En bij de tweede overtreding krijg je een rode kaart. En dan gaat de muziekpolitie voor jou de muziek samenstellen. Dus oppassen geblazen. Nou, het is zover. Ik ga het even een slinger geven aan de roulette tafel. Ik pak even dat balletje erbij en ik ga hem er nu in gooien. Zo. Eens even kijken waar hij op terecht komt deze zondagmiddag. Ik begin een beetje last van mijn stem te krijgen. Wat is dat? Ja. Ik ga straks wel even smeren. Hij is gevallen. Waar is hij op gevallen?
1: Nummer 17.
0: Nummer 17 is aan de beurs. Nou, ik ga er even geld in gooien. Hopsakee, even de knop indrukken. Hop, de 1. Hoppakee. Ja. De 7. Het armpje ligt op. Gaat richting de nummer 17. Ik zie wat jij niet ziet. Hij staat erboven en ik zeg, hij gaat zakken. En ja, hij staat erop hoor.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla

Maya. Typisch gewoon van een versie die je eigenlijk nog nooit hebt gehoord. Nee. Ik kom van een album af van Motown Records. En al die grote Motown-artiesten die speelden op dat album allerlei Beatle-liedjes. En de Four Tops die had het geluk om het liedje in te zingen, The Fool on the Hill. En wat hebben ze dat op een mooie wijze gedaan, moet ik zeggen. Ja, dat klonk erg goed hoor. Je zal niet zeggen, het is gestolen. Hè? En volgens mij blijft mijn cd-speler langer. Hallo, kom, zo. Ja. En daarvoor draaien we trouwens onze jukeboxplaat. Dat was Ron Brandstede, lieve Bella Beer. We gaan er even uit voor het nieuws van 3 uur. Doen we samen met The Alan Parsons Project. And the turn of a friendly card.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.

0: motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met de eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zegen van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Show like no other, where music powers souls and beats drive the journey. And now, please welcome Mark Wallace.

0: van Pop in je moerstaal. Skik en op het fietske. Ja, dat is typisch een geval van het dialect dat je zegt, die moet ik even uit elkaar pluizen, want anders kom ik er niet achter. Denk toch? Ja, toch? Hey, welkom terug. Nog een uurtje Maite op het toestel. En zoals je weet, traditiegetrouw, altijd even na de klok van 3 uur blikken we naar die Billboard Hot 100. En als ik het even goed heb bekeken, Zimbe belandt in het jaar 1995. En wat gebeurde er allemaal in die hitparade? Ja.
1: It's the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: Schiet alweer lekker op. We hebben besloten tot 2015 door te gaan met de Billboard Hot 100. Dus we hebben nog eventjes voor de boeg. Hè? Ja, nog zo'n dikke 20 afleveringen en dan gaan we over tot iets nieuws. We gaan iets zoeken wat dichterbij huis ligt. De BBC Top 40. Misschien? Je gaat het horen binnenkort. Maar goed, de Billboard Hot 100 1995 staat op het programmatieboekje wat wij vandaag gaan behandelen. En zoals je weet, we draaien altijd de top 3 helemaal. Wat stond er in 95 in de top 3? Ik moet zeggen, de disco heeft toch wel zijn invloeden. En ook de rustige muziek heeft zijn invloeden gehad in het jaar 95. Op nummer 3, TLC en Creep. Hier is de Billboard Hot 100 als 95.
2: Billboard Hot 100. The Billboard Hot 100 nummer 3.

toch, wat een verwennerij in de Billboard Hot 100 in het jaar 1995, jongens. Echt niet te geloven. Twee hits achter elkaar van TLC in de top 3. Ja. Maar voordat we bekend gaan maken wat de best verkochte single was in 1995... gaan we altijd eens even een overzichtje doen van de top 10. Zoals die eruit zag in het jaar 1995 van de Billboard Hot 100. Nummer 10, Montel Jordan. Now this is how we do it. Op nummer 9, Monica met Don't Take It Personal. Op nummer 8, Madonna met Take A Blow. Blow, blow. Op nummer 7, Mariah Carey en Fantasy. En op nummer 6, The Real McCoy en Another Night. Op nummer 5, Boys to Men en One Need Tea. Op nummer 4, Seal met A Kiss from a Rose. Ook zo'n waanzinnig mooie single is dat. Moeten we zeker een keer gaan opsnooien en zeker gaan draaien in de show. Op nummer 3, TLC en Creeped. En nummer 2, TLC uiteraard ook met Waterfalls. Twee hits die in de top 3 stonden. Wat was de best verkochte single in 1995 in de Billboard Hot 100? Nummer 1, de onbetwiste. Coolio en Gangsta's Paradise.

de onbetwiste nummer 1. In 1995 in de Billboard Hand van Mannen. Ook in Nederland stond hij wekenlang op nummer 1. Coolio, een Gangsters Paradise. Ik heb in de gaten, we zijn bijna tegen de klok van 3:30. We hebben pas 4 plaatjes gedraaid, jongens. Het moet niet te gek worden, hoor. Het moet niet te lang gaan worden, al die plaatjes in ieder geval. Goed, over dat gesproken. Classic.

de tijd. Zo is dat. En over dat gesproken, de zomer die eindigt officieel op 23 september. Dus we mogen nog eventjes doorgaan met een heerlijke en daarna gaan we uiteraard ook nog wat doen met lekker de zomer zitten, hoor. Om een beetje, toch een beetje die warmte in jouw huiskamer te krijgen. Denk even met me mee. We liggen samen aan het strand. Een wit strand. Heel mooi.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat er hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sander de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar het noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

origineel een liedje van Cletus Cleveland Revival. Maar John Fokker die was de leadzanger natuurlijk van Cletus Cleveland Revival. En dat heeft hij dus samen met Bob Seger gedaan. En als je heel goed luistert naar dit liedje, dan hoor je ook een beetje het melodiekje erin zitten van Bob Seger Against the Wind. Dat hebben ze op magistrale wijze gepresenteerd op deze single. Hey, nog een half uurtje Mart op het toestel.

Jazzhuis. In de jaren 70 deed ze samen met de band Lucifer. Self-pity, wat een waanzinnige plaat om die weer eens even terug te horen op de Classic Sunday. Ja, ja, daarvoor zitten we hier ook om al die herinneringen naar boven te halen natuurlijk. Hè. Zondagmiddag van 12 tot 6 uur. Alleen maar de krenten uit de pap. Ja, en dit was er weer typisch zo eentje van Lucifer. Self-pity. Zo, dames en heren, jongelui. We luisteren naar jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag. En wil je ons bereiken? Dat kan natuurlijk via classicsunday@radioledigstad.nl. Of je kan dat doen via de Facebook-site Classic Sunday. Stuur een pb. En uiteraard kun je dat ook nog doen via de telefoon 0320-234-344. En spreek gerust nog even een boodschapje in. Of misschien dat je zegt, ik wil volgende week wel even een liedje horen of zo. Ja, kan natuurlijk altijd. 0320-234-344. En zeg er meteen ook even bij op welk uur en welk tijdstip je hem wil horen. Anders zit je misschien om 5 uur te wachten en dan komt hij om 1 uur. Dat moet je niet hebben, hè? Nee, zeker niet. Oké, het is bijna kwart voor je en dat betekent de hoogste tijd voor het origineel tegen de cover.

Oeh, en voor je het origineel tegen de café gaan we terug naar het jaar 1971 met Richard Harris, de man van MacArthur Park. Maar die maakte toen die tijd het singeltje My Boy. En die kennen we natuurlijk wel van Elvis Presley, maar dit is het origineel uit 71. In 2025 dacht René Vroeger en Bouke, hey, daar gaan we eventjes een Nederlandse versie op maken. Oftewel, mijn zoon, hier is het origineel tegen de café op deze zondagmiddag.

0: Hij is toch wel mooi, hè? Ja, ja, ja, ja. Het origineel tegen de cover op deze zondagmiddag. Richard Harris, die kwam er in 1971 mee met My Boy. En 73 kwam Elvis Presley ermee op de proppen. En die scoorde daar een gigantische grote hit mee. En nog niet even later, in 1974 kwam Willy Alberti, de operazanger eigenlijk uit Amsterdam. Die kwam met de Nederlandse vertaling van Mijn Zoon. En dat duurde tot 2025 totdat René Vroeger en Bouke dit nummer onder de loep namen en een nieuwe Nederlandse versie van maakten, Mijn Zoon. En dat gecombineerd in het Engels met Bouke natuurlijk als Mr. Elvis Presley. Ja. Zo, dat was hem weer, jongens. Ik ben kapot. Ik ben gesloopt. Ik ben afgebrand tot aan mijn tenen. Dus wat dat betreft ga ik de operazangers eventjes roepen. Komt u maar. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er?
1: Dit is het einde.

Jazeker. Nou, ik ga er pijlsnel van tussen. Ik laat je straks over in de vertrouwde handen van Jan Stapoos met opmerkelijke feitjes. En natuurlijk, niet te vergeten, die nieuwsberichten van toen. Wat er toen allemaal gebeurde in de geschiedenis van Nederland. En daarbuiten natuurlijk, dat hoor je straks. Tussen 4 en 5. En uiteraard, er is een eentje Paul, die sluit de boel af. Tussen 5 en 6. We zijn de volgende week weer om 2 uur. Wat mij betreft een fijne zondag nog. En houdoe en pas een beetje goed op elkaar.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood.

0: Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Ik ben rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
4: Ik zou geen zin meer in houden. Ik vind het vreselijk programma. Ik wil er eigenlijk wel mee stoppen nu. Nou, lever ik mijn geld in.
5: Ja, maakt niet uit, joh.
6: Ik is het antwoord.
7: Weet je waar ik zoveel bewondering voor heb? Hoe jij telkens weer van die groteske onzin uit weet te kramen, terwijl je zelf denkt dat je hele zinnige dingen zegt.
6: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
8: Ik bedoel, hij heeft wel een ego, maar die zet hij zo aan de kant. Hoor.
9: Vreselijk. Gelijk mijn neus dicht. Gelijk in de hooikoorts.
10: Dit is...

0: alsof je weer in de jaren 70 zit. 1972, Memories, de nummer 1 van de Nederlandse top 40. Earth and Fire. Wat waren we trots op deze band. En wat maakten ze toch geweldige muziek, toch?
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Ja, daar ben ik. Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij het ene laatste uur van de Classic Sunday. Trouwens, ja, 1972, daar waren we in beland. Als eerste plaat in dit uur. Memories van Earth and Fire. Nou, wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1972? Nou, dat ga ik je vertellen. Ga er maar even voor zitten. We kijken op tv naar de Amerikaanse televisieserie MASH. En dat speelt zich allemaal af in Korea. En dat is hilarisch. Nou, ja, de oorlog niet natuurlijk, maar de tv-serie was hilarisch. Dan kijken we als jeugd zijn en overal de ouderen, want die vinden het ook wel leuk. Die kijken massaal in Nederland naar Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Met Rob de Nijs in de hoofdrol en Lucky Knol en Martin Broosjes. Wat was dat een leuk

jeugd. En heel veel jeugd van toen, die kijkt er nu nog steeds met warme gevoelens naar terug. Dan sturen we ook nog een duo naar het Eurovisie Songfestival. En dat is het duo Sandra en Andres. Zij zingen Als het om de liefde gaat. En ze worden nummer 4 in het Eurovisie Songfestival van 1972. En dan maken we ook nog kennis op tv met een leeuw. En dat is Loekie de Leeuw. Won in 1972 ook tv-reclame. Maar ja, de bedenkers die denken, ja, er moet iets tussen. Tussen die reclameblokken, daar moet iets tussen. En er moet iets creatiefs tussen. En uiteindelijk is daar Loekie de Leeuw ontstaan. En ja, in 2026, we hebben hem nog steeds, hè, Loekie. Hij is niet weg te denken, zeg. Die leeuw. Irritant eigenlijk, hè. Ja, nou ja, reclame is überhaupt irritant. Nou, we blijven even in de jaren 70. En dat doen we niet zomaar even met een band. Nee, zo, die hebben wat hits op hun naam staan. Hot Chocolate, Yo, You Win Again.

lange haar hadden. Ook de heren, hoor. Ja, tot op de schouders of nog wel langer zelfs. 1972. Hot Chocolate. So You Win Again. En wat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan, die Hot Chocolate, in de Nederlandse top 40 toen de tijd? Want ze waren opgericht in 1968 en in de jaren 70, ja, en of zelfs in de jaren 80 hadden ze nog hits, hoor. Toen ging het helemaal los voor Hot Chocolate. Ze hebben 13 top 40 hits gehad. 100 weken in totaal in die Nederlandse top 40 gestaan. En ze zijn 3 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En de zanger Errol Brown, ja, dat was wel een legendarische figuur, hoor. Hij is helaas op 71-jarige leeftijd op 6 mei 2015 overleden. En we kunnen eigenlijk nog alleen maar terugkijken en luisteren naar die leuke plaatjes van Hot Chocolate. En die hoor je allemaal hier zo op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst. Die zit hier naast me. Hey, van Elst. En Mart Walter en Jan Staphorst en René Pol. En René, die is straks na 5 uur voor het laatste uurtje. Maar

gesproken. Dat hebben we gehad, hè, afgelopen week. Zo, zeg. Maar goed, je kan ook merken dat het seizoen een beetje aflopend is. De bladeren gaan hier en daar weer van de boom af. Nou, Albert Hammond die zong erover dat het in Southern California, dat het daar nooit regent. Leuke muziek allemaal zo op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij? Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radioletisat.nl. En als je iets gaat organiseren met je clubje of vereniging,

Dan blikken terug naar 1976. We maken kennis met een serie Man About the House. Althans, zo heet het in Engeland. En in Nederland heet het gewoon Man Over de Vloer. Het is razend populair in Nederland. En er wordt wat gelachen. En als je nog even de serie terugkijkt, ze staan allemaal op internet. Als je ze terugkijkt, ach, dan voel je je helemaal weer in de jaren 70. Laten we nog eens terugblikken naar de tv-serie Man About the House met Richard Alzelfen. En helaas is hij afgelopen 4 september dit jaar overleden. Richard Alzelfen.

maar helaas, Karen Carpenter overleed op 4 februari 1983 op 32-jarige leeftijd. Het is niet te geloven. Een stem alsof er een engeltje door je gehooringangen ging. Karen Carpenter. En het begon allemaal met een eetstoornis. Anorexia nervosa. En dat kwam eigenlijk, dat is helemaal uit de hand gelopen, maar een tv-presentator die maakte een opmerking over haar optreden dat hij er wat mollig vond. En dat trok ze zich zo aan. En vervolgens ging dat helemaal de verkeerde kant op. Uiteindelijk is het haar fataal geworden op 32-jarige leeftijd. Karen Carpenter, wat een mooie stem. Ze was ook drumster. Stel je voor dat ze nog gewoon geleefd had. Wat had ze dan een mooie plaatjes nog kunnen maken met de broer Richard, hè? Ja, dat heb je met al die grote artiesten. Als je denkt, stel je voor dat ze nog gewoon, dat ze er waren. Wat hadden ze nou allemaal nog gemaakt allemaal? Ja. Maar goed, we kunnen terugkijken op de oude hits van toen. En dat doen we al helemaal hier op de Classic Sunday. Zoals deze, Boy Song.

eigenlijk zelf niet zo van de muziek van de jaren 90. Maar dit is, ja, dit is lekker hoor. Ja. Een echte boyband was het, hè? Ja, het waren hangs, hoor. Ja, ik denk dat ze bij menig meisje met een nietje door de buik aan de muur hingen. Ja, was dat toen ook nog in de jaren 90 dat je toen die popbladen had en waar je dan allemaal posters in had van je favoriete band en artiest? Boyzone hoorde je en A Picture of You. In 1993 opgericht en eind jaren 90 ging de band uit elkaar. Wat een drama was dat, zeg. Jeetje. Hey, maar we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Holshoff. Ja, ik zou maar even mijn papiertje pakken en even die kant op gaan. Ja, dat zou ik dan doen, ja. En we gaan luisteren naar het lokale weerbericht met Diana Woelies. Kijken of die regen een beetje goed blijft. En of het een beetje op de aankomende dinsdag, op Prinsjesdag, of het een beetje goed weer is voor de koets, hè. Ja.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel omdat de hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio
0: Lelystad. Classic Sunday.

Rocksmuziek uit 1974. Wangas. En Kater Vaar. Het was de nummer 29 notering in de Nederlandse 40 toen de tijd van het jaar 1974. En 3 weken lang in de lijst stonden ze. Ja, 1974, wat gebeurde er eigenlijk nog meer in dat jaar? Nou, in Nederland maken de vrachtwagenchauffeurs die maken kennis met de tachograaf. Dat was 74. Daar waren ze niet helemaal blij mee, hoor. Maar het gaf wel meer veiligheid op de weg natuurlijk. Dan hebben we ook nog een alcoholcampagne van de overheid. Glaasje op, laat je rijden, want we maken ook kennis in 74 voor de allereerste keer dat we moeten blazen als we aangehouden worden op de weg. Als we, nou ja, 's avonds misschien een borreltje gedronken hebben. En ook dat is alleen maar veiligheid natuurlijk. Daar mogen we over mopperen, maar het is wel maar veiligheid. Dan hebben we natuurlijk ook nog in dat jaar 74 een en al tranen met tuiten, joh. Ja, Veronica en Noordzee, die moeten uit de lucht. Nou ja, ze moeten niet uit de lucht, maar ze gaan uit de lucht, want de wetgeving wordt veranderd. Ja, en dan is het niet verstandig om in de lucht te blijven als zeezenderpiraat. Radio Veronica en Radio Noordzee. We kunnen er nog met warme gevoelens naar terug luisteren af en toe met de oude fragmenten. Dan hebben we ook in Nederland, ja, massaal gaan we echt... ja, we hebben het nog steeds niet allemaal verwerkt. Maar in 1974 gingen we naar het WK voetballen. En daar verloren we van Duitsland. En ook nog meer tranen in het jaar 74. Want Wim Sonneveld overlijdt op 56-jarige leeftijd. Veel en veel te vroeg. Maar we lachen ook in dat jaar. Want op tv kijkt de jeugd en die maakt kennis met ome Willem. Ja, dat was er ook hartstikke leuk. Een broodje poep, ome Willem. Er zijn nog steeds kinderen die daarnaar kijken. De serie die staat op internet. Je kan nog steeds kijken. En ik weet, ook mijn kleinkinderen die kijken ook nog steeds... Nou ja, niet allemaal, want ze zijn ook wel een beetje erg groot. Maar de kleintjes die kijken nog steeds naar ome Willem. Een broodje poep. Allemaal leuk muziek en hier en daar wat feitjes uit het verleden. Je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday. En ja, straks na 5 uur krijgen we René Pol. Maar ja, zover is dat nog niet, hoor. Nee, je hoort daar even wachten, René. Ja, even opzij, alsjeblieft. Ja, niet zo dicht naast me ook. Haal ik niet van. Hey, we gaan terug in de tijd naar 1973, de Doobie Brothers.

California. The Doobie Brothers. The Long Train Running, 1973. Met natuurlijk ook Michael McDonald. Wat een stem heeft die vent, en niet normaal meer. Ja, de Doobie Brothers. Weet je hoe ze nou aan die naam kwamen? Nou ja, de Doobie is in Amerika eigenlijk een beetje een andere naam. Voor een beetje oude naam, hoor. Een oude naam voor een jointje. En voor, nou, tegenwoordig heet het dan Jongo of zo in Nederland. Maar toen heette het een Doobie. En ja, de leden van de Doobie Brothers die rookten nog af en toe wel eens een jointje. En misschien wel een beetje heel erg veel jointjes. En ja, zo zijn ze aan de naam gekomen. Doobie Brothers. Dus daar komt het allemaal vandaan. Allemaal gehoord zo op die Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Schrijf het even in je agenda. Want we hebben elke week leuke muziek en leuke verhaaltjes hier en daar. En dat doen we samen met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En Pol straks na 5 uur. En we hebben nog veel meer leuke radioprogramma's op Radio Lelystad. Kijk maar even op de website radiolelystad.nl. Daar vind je ook trouwens het allerlaatste lokale nieuws van de stad. En je vindt daar ook de programmering van de radioprogramma's. En als we even kijken naar morgenavond tussen 7 en 9 uur, hebben we maandagavond live met Gerrit Koreman en Dave Terlien. En zij ontvangen, nou ja, een cultureel Lelystad. Want als je wat gaat organiseren of als er iets te doen is in de stad, nou ja, dan hoor je zeker de organisators. Hoor je namelijk in maandagavond live. Ben je trouwens ook nog gisteren geweest naar Lelystad? Wat was het druk in het stadshart, hè? Er was van alles te doen. Allemaal leuke bandjes en kraampjes met culturele dingetjes. En, ik vond het gezellig, hoor. En ik hoorde ook bij de Kubus hoorde ik een bandje. Een beetje Jesse Jam achter funk, achter bandje. Nou, dat klonk me toch even een partijtje goed, zeg. Zo, ik heb eventjes er nog even naar zitten kijken, hoor. Ja, leuk. Leuke muziek allemaal. Zo op de zaterdag bij Lelystad. Ja, een mooie start van het culturele seizoen 2026-27. En ja, deze heren, ja, die waren er niet. Nee, maar die draaien we hier gewoon zo op de Classic Sunday. Even terug naar de jaren 80 met Cool Leather Gang en Let's Go Dance.

0: dance moves wel een beetje aan de broek hangen, hoor. Met hun hits allemaal. Cool and the Gang, opgericht eind jaren 60. En wat hebben ze een hits gehad? En je hoort allemaal hier, zo op Radio Lelystad 93FM. DAB Plus, kanaal 12 Dirk. En we zitten natuurlijk ook wereldwijd op radiolelystad.nl. En daar vind je ook het allerlaatste nieuws. Let's go dancing, ooh la la. The Cool and the Gang. Wat leuke muziek uit begin jaren 80 allemaal. En je hoort het allemaal hier op die Classic Sunday. Het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment. Het was het moment dat de wereld even stil stond. We blikken terug naar 2 november 2004. TV-maker Theo van Gogh stapt op de fiets in de Linnaeusstraat en daar wordt hij aangevallen en dat wordt hem fataal. Laten we eens luisteren naar de politiescanner, wat hij allemaal te melden had op het moment dat het allemaal misging daar in de Linnaeusstraat in Amsterdam. De moord op Theo van Gogh.
1: Voor een ieder in het vierde district, er wordt op dit moment geschoten in het Oosterpark.
2: 3-7-7, hoor.
3: Gerrit, we hebben vermoedelijk bij jou in de wijk een schietpartij, je hoort zo nader.
4: Ik begrijp dat iemand gewond is, we hebben hier een ambulance nodig. We wachten even op meerdere collega's die te plaatsen zijn.
3: Eerst de 4-0-7.
1: Dag, is het Oosterpark ingerend. Hij is gewapend met een vuurwapen. Ik zie hem lopen, HB. Hij heeft een mutje, heeft hij op een ringpaardje. Marokkaanse uiterlijk.
3: 4-0-7, het HB.
2: HB, wij zijn op gepaste afstand in het park. We gaan niet over tot aanhouding omdat die kinderen met moeders lopen. Ik wacht op meer assistentie. HB, 4-0-7, spoed.
3: 4-0-7.
2: Kracht erin, nu weg uit het park in de richting van de Mauritskade. Rent in de richting van de Mauritskade.
4: Het is
3: groot
4: op de
3: grootskade!
2: Spoed daarbij, spoed!
3: Ja, oké, rustig aan, zeg het maar.
1: Geraakt! HB, er wordt verschrikkelijk geschoten op de Mauritskade. Met spoed zoveel mogelijk assistentie.
3: Helemaal duidelijk. Ik wil weten, is er iemand geraakt?
1: Ik bekend iedereen de dekking. U krijgt mijn nadering.
2: Wij alles onder controle, verdachte aanhalen.
5: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

het er in 1983 ook nog op gedanst. Zo'n beetje smooth met elkaar. Het was... je zou denken dat het is een hele grote hit geweest. Want het is wel een lekkere plaat. Rudy Thomas en Barry Bix, The Reflections of My Life. Maar hij is toen in 1983 niet hoger gekomen dan de 25e positie in de Nederlandse top 40. En hij stond maar 5 weken lang in de lijst. Ja, het is toch raar. Als je zo de plaat hoort, dan zeg je, nou, dat is nog een dijre kletser geweest. Hè? Maar dat is helemaal niet zo. Leuke

Jarenlang maakten ze heerlijke muziek zoals deze plaat ook. I Can Cover That, 1981. Daryl Hall en Joan Oates. Maar een gegeven ogenblik kregen ze ruzie met elkaar over een bedrijf wat ze samen hadden. En dat ging allemaal weer over centjes. Ja, waarom er zonder? Of het gaat om de liefde of het gaat om geld. Maar ze vinden elkaar niet zo heel erg aardig meer. Daryl Hall, Joan Oates, 1981. Wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1981 in de wereld? Wel, Lady Di en Prince Charles, die treden in het huwelijk in 81. IBM brengt de personal computer uit. Anita Meijer, onze Nederlandse trots, heeft een nummer 1 hit te pakken eindelijk met Why Tell Me Why. En op 11 mei 1981 overlijdt op 36-jarige leeftijd Bob Marley. Nou, dat was er ook triest nieuws, hè, in 1981. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur voor het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Pas op jezelf, blijf gezond. En luister mee naar...

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal

muziek van eigen bodem. Spargo, One Night Affair, 1981 kwam dat vandaan. Openden we deze aflevering van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Het laatste uurtje van deze zondageditie. En wat gaan we doen in het laatste uurtje? Ik heb een vinylen fieltje, een kleintje, een singeltje van Falco meegenomen. En wij gaan met de ATT naar Nick Cave en The Bad Seeds. Maar nu gaan we eerst terug naar 1972. Je hebt hem afgelopen vrijdag kunnen horen in de Classic Sunday Sneak Peek bij Luikje Weekend in hier op Radio Lelystad. Ik heb het natuurlijk over

0: helemaal terug naar 1956 voor de Hound Dog en Elvis Presley. Hoogste tijd inmiddels voor...
1: De Vinylofiel.
0: Der Commissaris, een single van Falco uit december 1981. De muziek werd geschreven door zijn producer Robert Ponger en de tekst kwam van Falco zelf. Op de B-kant staat het nummer Helden van Heute. Met de single brak hij niet alleen door in zijn thuisland Oostenrijk, maar ook internationaal met nummer 1 notering in meerdere landen, zoals thuisland Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Italië. Zelfs in de Verenigde Staten, Canada, Oceanië, Japan en het Verenigd Koninkrijk...

0: En dan gaan we dat gewoon afstoffen en op de plaat spelen leggen.
1: Heb je een tip? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Neem ik je nu mee terug naar 1997. Semi-Charmed Life.

It's Alright Impressions 1963 had je natuurlijk ook al gehoord. Ja, dan heb ik er nog eentje. Tot aan nieuws, weer, verkeer, waterstanden, obligatienieuws. Noem het allemaal maar op. Daarna zijn we natuurlijk terug met eigenlijk een hele simpele kleur. Wie dat is, hoor je straks. En tot aan het nieuws is dit Boston met Don't Look Back.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Binnen de concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van reeds bestaande lijnen. Wel kunnen mensen gebruik maken van de Flex RRR-reisdienst van de provincie. Afgelopen woensdag was er een landelijke 24-uurs OV-staking. Uiteindelijk reden sommige bussen wel, omdat de hier en daar buschauffeurs ervoor kozen om gewoon aan het werk te gaan. Maar over het algemeen lag het openbaar vervoer plat. Landelijk gezien kregen we te horen dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen weer is gedaald. In andere landen daalt dit ook, maar het valt op hoe erg het niveau daalt in Nederland. De gemeente gaat werk maken van een zogenaamd nachtvisie, wat inhoudt dat ze geld willen gaan pompen in een actiever uitgaansleven in Lelystad. Het college van BNW was hier minder enthousiast over. Zij zien liever een natuurlijke groei ontstaan vanuit de markt en het bedrijfsleven. Het fietspad langs het Gelderse Diep moet met voorrang actieve straatverlichting krijgen om de sociale veiligheid te verbeteren. Mooi Lelystad heeft aangegeven dat het te lang duurt. Vooral als je nagaat dat het plan al sinds juni 2023 op de politieke agenda staat. En mensen die gebruik maken van de Muntstraat voelen zich onveilig. Er hangen jongeren rond die cannabis gebruiken, drinken en in het algemeen voor overlast zorgen. Volgens wethouder Sanne de Wilde gaat handhaving al regelmatig langs de straat. Maar dat schiet toch tekort als je nagaat dat de overlast nog steeds plaatsvindt. Ten slotte, een 22-jarige Lelystedeling die lid is van de Kempenaarsgroep is door de Spaanse politie aangehouden. Op 8 juli knipte hij zijn elektronische enkelband door en dacht toen te kunnen ontsnappen. Een paar maanden later, op 2 september, werd hij opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de minst fraaie dag van het weekend in Lelystad. Het is eerst overwegend bewolkt en buiig. In de loop van de middag en avond trekken de buien weg. Het klaart dan soms breed op. Tijdens droogmomenten wordt het echter niet warmer dan 19 of 20 graden. De wind waait eerst matig vanuit het zuidwesten, draait in de late middag en avond naar het noordwesten en neemt af. Vannacht is het rustig en droog. Bij een minimumtemperatuur van 14 graden kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen rustig en vrijwel droog. De zon schijnt geregeld. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag hebben we echter opnieuw met buien te maken. Daarbij wordt het in de tweede helft van de week opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Lelystad.

half uurtje Classic Sunday hier op Radio 1. Simply Red, It's Only Love. Ja, dat brengt ons bij het feit dat we nog maar een minuutje of 25 over hebben. Wat gaan we nog doen? Nou, in ieder geval Nick Cave doen, hè, want dat was natuurlijk de album toptrack, zoals gezegd. Ik neem je nog even mee terug naar 1957. Heel lang geleden dus. Maar eerst terug naar 1979. Het eerste wapenfeit van de Dire Straits, wat echt een groot succes werd. Lady Writer was natuurlijk de eerste single. Daarna kwam de

0: Night nam je mee terug naar 1964. Blik op de klok zegt hoogste tijd voor...
1: De albumtoptrack.
0: Red Right Hand is een nummer van de Australische band Nick Cave and the Bad Seeds. Het werd op 24 oktober 1994 uitgebracht als single van hun 8e studioalbum Let Love In. Een bewerkte versie stond op de single, terwijl de langere versie op het album stond. De titel is afkomstig van John Milton's episch gedicht Paradise Lost. Dat komt uit 1667, waarin het verwijst naar de wraakzuchtige hand van God. Het nummer is een Nick Cave's kenmerkend nummer geworden en werd tijdens de meeste van zijn concerten uitgevoerd. Het is sindsdien vooral bekend geworden door het gebruik ervan in Scream-filmreeks en later als themanummer voor de Britse misdaadserie Peaky Blinders. Wat ertoe leidde dat het nummer in 2014 een heruitgave kreeg. Het is onder andere gecoverd door ex-partner PJ Harvey, de Arctic Monkeys, Iggy Pop, Pete Bjorn, Jarvis Cocker en Snoop Dogg.

volgende week doen we gewoon weer een gloedje nieuwe albumtrack. Suggesties? Mail het me. Classic Sunday uit Radio Medisch.nl. Neem ik je nu mee terug met de Detroit Emeralds Feel the Need. En dan hebben we het over 19...

bijna 70 jaar terug in de tijd. Fats Domino, Blueberry Hill, 1957. 69 jaar. Volgend jaar, ja, feestje voor het nummer. Bestaat die 70 jaar. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Dat is de Human League met Don't You Want Me hier. En dan is het weer een volle werkweek wachten op een nieuwe aflevering van de Classics van de hele Radio Mix. Natuurlijk van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 in de Evenels. 2, 4, maar 12. 4, 5 Jan Stappers. 5 uur ben ik er weer. Voor nu wens ik je nog een hele fijne zondagavond. Heel graag tot volgende week.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Je muziektherapie begint nu.

0: Crush, zo heette het zesde album van Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD. En dit was de eerste single die er vanaf kwam. Nou, was best belangrijk voor ze, want het werd de eerste hit in de Verenigde Staten. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi. In Nederland eindigde die op nummertje 7 als hoogste notering, in Vlaanderen op 4. So in Love.
1: Muziektherapie.
0: Het komend uur hoor je onder veel meer popnieuws natuurlijk. Een Nederlandse pophit die pas veel later door de componist zelf werd uitgebracht. Hé, hey, welke is dat? Oké. We gaan terug naar die jaren 50 maar liefst. We kijken in de spiegel met een wereldster. En uiteraard is er iets van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2000.

Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez. De dames schreven zelf mee aan Never Be The Same Again. En dat kwam ook terecht op Mel's debuut soloalbum Northern Star uit 1999 alweer. Jawel, heel ruim een kwart eeuw geleden. Straks het popnieuws. Zoals gebruikelijk in muziektherapie hoor je weer eventjes wat er allemaal te melden valt. Dit zijn de Cornells.

Aan het komende heavy metal album van Star Trek-legende William Shatner doet een grote naam mee, Queen's Brian May. Er is nog steeds geen titel voor het album bekend, net zo min als een release-datum.

Met Lava uiterlijk, als gewone LP, op CD en digitaal. Live at the London Astoria 2 1994 van de Cranberries is afgelopen week verschenen. Een van de nummers die toen werden gespeeld kwam 7 maanden later op single uit en werd een van de wereldwijd meest gestreamde hits van de jaren 90, Zombie.

blijven ze een fascinerend nummer vinden. Die eigenlijk trage drumslag in dat gitaargeweld prachtig. De Cranberries en Zombie, muziek uit het midden van de jaren 90 alweer. Het is verdorie ruim 30 jaar terug, joh. Kan je het je voorstellen? Niet te geloven, toch, hè? Goed, een beetje dichterbij, 2022. George Kooijmans bracht eindelijk zelf een versie uit van het nummer wat hij destijds, zeg maar, weggaf, waarmee de carrière van Earth and Fire van start ging.

schitterende uitvoering van zijn eigen compositie, George Cormans en zijn Seasons. Het werd, zoals ik zei, het start van de carrière van Earth and Fire. 1970 scoorden ze er behoorlijk mee. 14 weken in de enige echte, ze kwamen op nummer 2. En in Japan kwam het nummer zelfs op 1 te staan. Kan je nagaan. Nou, we het toch hebben over Earth and Fire. De band trad begin jaren 70 een keer op in een Duits muziekprogramma op televisie met hun instrumentaaltje In the Mountains. Geen daverende geluidskwaliteit natuurlijk, maar wel de moeite waard om te horen.

0: Nummer 1 in de Verenigde Staten en in Canada, de Fleetwoods met Come Softly to Me, 1959. En wat je hoorde is eigenlijk hoofdzakelijk de thuis opgenomen demo, waar later in de studio nog een paar dingetjes aan zijn toegevoegd, maar niet de moeite waard eigenlijk.
1: Muziektherapie.
2: Welcome to Abbey Road.
0: In 1958 werd er voor het eerst pop opgenomen. En het groeide uit tot zo'n beetje de meest legendarische studio op de planeet. In 1981 werd er gewerkt aan het zesde studioalbum van die Alan Parsons Project. Mel Collins speelde sax. En toetsenist Alan was zelf ook nog een van de niet minder dan zes zangers.

0: juni 1982 konden we naar de winkel om hem te kopen. Hij werd 2 keer platina in Canada, platina in de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk, goud in Duitsland, Italië en Nederland. Kortom, een wereldwijd succes. The Alan Parsons Project, je hoorde Eye in the Sky.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album Fields verscheen al in 1971, maar dit werd pas een tip in 1973. En jawel, het bleef bij een tip. Schandelijk natuurlijk eigenlijk. Fields met A Friend of Mine. Groep bestond trouwens maar zeer kort, iets van 2 jaar geloof ik. CBS stopte na het eerste album, terwijl er 3 gepland waren. De heren konden vertrekken. Oké, 4 jaar terug in de tijd gaan we met Ed Sheeran. In de top 100 over dat jaar, 2022, kwam die op nummer 19 met Overpass Graffiti.

Zijn eerste nummers schreef hij al toen hij nog op school zat. Ja, nou, het leidde in ieder geval tot een mooie carrière. Later deze maand, en dan tot in december, staan er nog 17 optredens in zijn agenda. Dan staat hij in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika op de podia. Ed Sheeran hoorde je Overpass Graffiti. Wij gaan een stukje terug in de tijd, van 2022 naar 1964. My God.

0: Fab Four.
1: We pakken het album Hard Day's Night erbij en gaan helemaal naar het einde van kant 2.

0: Wekelijks de gast in muziektherapie, kwart voor de Fab Four, de Beatles, met I'll Be Back. En ja, we blijven er nog even.
1: Taking you back in time to the 60s.
0: Met een mooi stukje nederpop. 100.000 exemplaren minimaal gingen er over de toonbank. The Cats, Times Were When.

Daverend succes dus voor de Cats met zo'n enorme verkoop van Times Were When. Het was overigens een coverversie. Studio Six, een band uit Schotland, had het ook al een keer opgenomen. Een jaartje eerder, 1967. Ik denk dat ik je dat wel even kan laten horen.

0: Zo hier en daar werden ze gezien als de Britse tegenhanger van Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, dat staat hem natuurlijk vooral in dat fraaie stemgeluid van Gary Rafferty. Steelers Wheel hoorde je. And everyone's agreed that everything will turn out fine. Typisch jaren 70 geluid. Sessie 608 van muziektherapie. Dat zijn heel wat weekjes als je het non-stop zou doen eigenlijk wel. Mijn naam is René van der Meren. Graag tot volgende week.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerle is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet